0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: M&M Live.

Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal inschrijvingen voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts blijft verder stijgen. Het record van vorig jaar is gebroken, zo meldt Onderwijs en Vorming. Voor het ingangsexamen arts hebben zich bijna 7000 mensen ingeschreven, voor het ingangsexamen tandarts zo'n 2500 en voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de quota opgetrokken. Vorig jaar was er ook nog veel te doen om kandidaten die ChatGPT zouden hebben gebruikt tijdens dat ingangsexamen. Dat zal nu niet meer gaan, want de examens zullen op papier worden afgenomen. In Texas heeft SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, rond 00:30 vannacht Belgische tijd de Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht van de derde versie van een raket die op termijn geschikt zou moeten zijn voor langere ruimtevluchten. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. Nu verliep de lancering ook niet helemaal vlekkeloos. De boosterraket ontbrandde na het loskoppelen niet volledig. En dat is wel nodig voor een gecontroleerde terugkeer. SpaceX wil de raket namelijk zo ontwikkelen dat elk onderdeel herbruikbaar is. Daardoor zouden lanceringen veel goedkoper worden. Bij het Starship zelf ontstaken ook maar 5 van de 6 motoren. De nieuwe rakettest werd met extra aandacht gevolgd vanwege de beursgang van het ruimtevaartbedrijf volgende maand. Formule 1 dan ook nog. George Russell heeft de polepositie veroverd voor de sprintrace van de Grote Prijs van Canada. In Montreal was hij amper 68.000ste sneller dan zijn ploegmaat Antonelli. Het duo van Mercedes mag zaterdag starten voor de wagens van McLaren, Ferrari en Red Bull. Die toevallig ook elk achter elkaar eindigden in de sprintkwalificaties. De sprintrace is zaterdag gevolgd door de echte kwalificaties. En de Grote Prijs vindt dan zondagavond plaats. Helder vannacht, tegen de ochtend kans op wat wolken. Minimaal rond 10 graden de komende uren. En dan krijgen we een warme en zonnige dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het aantal inschrijvingen voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts blijft verder stijgen. Het record van vorig jaar is gebroken, zo meldt Onderwijs en Vorming. Voor het ingangsexamen arts hebben zich bijna 7000 mensen ingeschreven, voor het ingangsexamen tandarts zo'n 2500 en voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de quota opgetrokken. Vorig jaar was er ook nog veel te doen om kandidaten die ChatGPT die zouden hebben gebruikt tijdens het ingangsexamen. Dat zal nu niet meer gaan, want de examens zullen op papier worden afgenomen. De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het Ebola-virus vastgesteld, met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de Verenigde Staten op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft gisteravond ook nog voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materiaal worden overgevlogen. Voor de toeristische sector aan de kust wordt het een bijzonder druk Pinksterweekend, mede door het mooie weer natuurlijk. Vele mensen met een appartement zakken af naar de kust. De hotels doen ook goede zaken, sommige zijn volgeboekt en de strandbars hebben grote voorraden ingeslagen. Vele mensen snakken naar de zon na het slechte weer van de laatste tijd, dat zegt Frank Tiers van de Blue Buddha Beach Club in Oostende.
1: Dat is leuk, als je ziet dat de mensen gelukkig zijn, dat ze genieten van de zon, genieten van een drankje en de omgeving. Dat is altijd leuk. Hè. We zien ook ons personeel is ook blij dat ze volk zien. Dus we zijn in klaar voor de start, denk ik. Ja. Laat het weekend maar komen.
0: Zei ik al dat het mooi weer gaat worden. Helder vannacht. Tegen de ochtend kans op wat wolken. Rond 10 graden vannacht. En dan krijgen we dus een warme en zonnige dag. Met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Aan de kust wel wat koeler door de zeebries. En ook de dagen erna wordt het zonnig en warm. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.

is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voorzitter van de sociale huisvestingmaatschappij Anderlecht de Haart, Lotfi Mostefa, wil ondervraagd worden in het Brusselse parlement. Dat heeft hij laten weten in een mededeling. Mostefa kwam in opspraak na een panoreportage over cliëntelisme en politieke inmenging bij het toekennen van sociale woningen in Anderlecht. Het parket opende ook een onderzoek naar de reportage en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. Mostefa wil reageren en vraagt nu zelf om gehoord te worden in de commissie huisvesting van het Brusselse parlement. Bij een gasontploffing in een mijn in China zijn zeker 8 mensen omgekomen. 38 mijnwerkers zitten nog vast. Op het moment van de ontploffing bevonden zich 247 mijnwerkers ondergronds. Over de precieze oorzaak van de ramp is er nog geen officiële informatie. Israël heeft vrijdagavond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Een medewerker van het Franse persbureau AFP stelde ook vast dat er 2 gebouwen in de stad Tyrus zijn getroffen door Israëlische aanvallen. Die stad ligt in het zuidwesten van het land. Volgens het leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel wel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de belemmeringen voor de e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties in de wereld, nu de VS overal tarieven heeft opgelegd. Het is helder. De komende uren tegen de ochtend kans op wat wolken. Minima rond 10 graden. En vanaf de ochtend wordt het dan warm en bijzonder zonnig met maxima tot 31 graden overdag. En ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn voor het tweede jaar op rij meer kandidaten voor het toelatingsexamen arts, tandarts en dierenarts. Het record van vorig jaar is al opnieuw gebroken. Voor het ingangsexamen arts zijn er bijna 7000 mensen ingeschreven. Voor dat voor tandarts ongeveer 2500. En voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de maximum aantallen opgetrokken. Vorig jaar was er veel te doen om kandidaten die artificiële intelligentie gebruikt zouden hebben tijdens het ingangsexamen. Dat zal nu niet meer lukken, want de examens zijn op papier. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij, Anderlechtse Haard, wil ondervraagd worden in het Brussels parlement. De man en schepen van de PS kwam in opspraak in een panoreportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. Het parket opende een onderzoek naar de reportage en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. De voorzitter van de huisvestingsmaatschappij vraagt nu in een mededeling zelf om gehoord te worden in de commissie huisvesting van het Brussels parlement. Israël heeft gisteravond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Ook in het zuidwesten van Libanon waren er aanvallen, zegt het Franse persbureau AFP. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen getroffen zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Vanochtend kans op wat wolken en het wordt vooral een erg warme dag. 27 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. En het blijft zonnig en warm, al zeker tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Dag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Uiteindelijk zullen er minder dan 2000 van hen mogen beginnen aan de opleiding geneeskunde. Maar dat er zoveel mensen willen meedoen is zeker positief, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
1: Het lijkt er toch op dat studenten die zich inschrijven voor de examens, ja, wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. We zien elk jaar een stijging van het aantal inschrijvingen, maar het lijkt er zeker niet op dat er minder kandidaten geïnteresseerd zijn in deze opleidingen. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines en het is belangrijk dat de instroom op een niveau blijft dat die opleidingen kan vullen.
0: Vorig jaar was er veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. Ze is vooral gericht op jonge bestuurders, want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs, zegt Werner de Dobbeleer.
2: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
0: Donderdagnacht was er nog een ongeval in Herentals met een 17-jarige bestuurder die reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in Congo. Het virus verspreidt zich daar snel en dat is een zeer hoog risico, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
3: We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level and low at global level.
0: Voor de regio is het risico dus hoog, in de rest van de wereld is het laag. Er zijn tijdens deze uitbraak al 177 mensen gestorven, vermoedelijk aan ebola. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft vannacht een nieuwe versie van de raket Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. En ook nu verliep het niet allemaal vlekkeloos. Er werkten onder andere maar 5 van de 6 motoren. De raket slaagde er wel in om zoals gepland neer te komen in de Stille Oceaan. Ze is ook ontworpen om alle onderdelen te kunnen hergebruiken. Vanochtend kans op wat wolken, daarna wordt het vooral een erg warme dag. 27 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
4: Evelien de Bakker.
5: Amai, maar dit gaat toch echt een van de beste weekends ooit worden van 2026 toch al. We gaan het samen meemaken. Goedemorgen.

0: Taylor Swift. Dat Taylor... Shake it off, liever, op jouw zaterdagochtend. Een hele goede morgen. En wat voor een. We krijgen de zomer al zeer schoon op plateau geserveerd. Maar bon, dat verdienen we sowieso na al die regen en het koude weer van de afgelopen weken. Ja, het gaat echt heel goed zijn, hè. Op sommige plekken, je hebt het daarnet ook gehoord in het nieuws, boven de 30 graden. En gisteren zijn mijn lief en ik ook volledig in gang geschoten. Ik denk net als de helft van België. Want de terras is in orde gezet, het gras is afgedaan. En ik denk ook, ja, echt de helft van mijn buren was er op dat moment ook mee bezig. Dus ja, iedereen voelt het uiteraard, hè. Je wilt daar gewoon vol een bak van kunnen genieten van het mooie weer. En het positieve nieuws is dat het ook nog niet direct gaat gepasseerd zijn. Dus dat is zeer, zeer goed. Maar nu ben ik zeer benieuwd naar jou. Wat zijn de voorspellingen van de zaterdag van vandaag? Wat staat er op de planning? En welke heerlijke wakkere mensen zijn er al aanwezig? Zeker op die mooie zaterdagochtend. Ik wil het zien. Ik wil jou zien. Jouw goeiemorgen met schone uitzichtzon. Zeer welkom natuurlijk in de app van M&M. Dan kan ik direct al eens checken wie er wakker is met de bakker. En wie er ook gaat genieten van een heerlijke Omi. En ook deze van Whitney Houston.
1: M&M. Wakker met de bakker. Woo!

Eminem Throwback. Dat is altijd een meerwaarde op jouw zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. De leukste songs van vroeger en het wordt nog plezanter. Goedemorgen. Die natuurlijk echt zo'n zomertouch hebben. Zoals deze Felix Jeen met Omi, Cheerleader. Terug naar 2015. En nu zitten we terug heerlijk in de zomer, 23 mei. Echt, vorige week hadden we allemaal nog het gevoel dat we in de winter zaten. Of toch minstens in de herfst. En nu, ah, echt waar, die 30 graden, laat maar komen. Ik hoop dat je er toch een beetje van kan genieten als je op dit moment al wakker bent om te werken. Ja, laten we hopen dat het gewoon de vroege shift is, dat je gewoon de namiddag nog volledig kan meepikken. Maar ik duim volledig al. Is het maar in kleine dingen, hè? Gewoon met de fiets naar het werk gaan nu op dit moment is zalig, denk ik. Natuurlijk naar een festival gaan, dat is nog beter. En ja, je mag echt je polletjes kussen als je op dit moment op Extreme Outdoor zit. Dat is gisteren begonnen, dat festival, in Houthalen, Helchteren. En ik denk dat ze daar ook zeer content zijn, uiteraard, dat het niet in de regen is. Uiteraard gaat er ook weer heel veel volk naar de zee. Je ziet het ook in de kranten vandaag, dat de NMBS ervoor gaat zorgen dat er extra treinen ter beschikking zijn. Je kan ook naar Noordland dit weekend. Dat is onder andere met Lieve Scheiren. En het is natuurlijk ook een grote dag voor Klaasje Meijer, ex-K3'tje. Maar ze is terug heel even terug deel van K3 in de vorm van de Goede Fee in de musical Doornroosje. Want Marten die gaat officieel op moederschapsrust. Dus dat betekent dat vanaf vandaag Klaasje Meijer in de plaats van Goede Fee zal meespelen, zal ik maar zeggen, in Doornroosje, de musical. Kan je allemaal in het Studio 100 Theater in Plopsaland gaan meemaken, uiteraard. En ik denk dat dat zeer leuk moet zijn, maar op dit moment... Ja, toch ook zweten, man, in die kostuums. Ik hoop dat ze daar een goed wasmachine hebben, want dat zal

0: maar eens tonen in de app van M&M. We zijn al met veel.
1: Zin in iets luchtigs.

0: gratis lachtherapie.
1: De M&M Lachlijn.
0: Vanaf maandag op M&M en op VRT Max.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh, zo van video!
4: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
5: Te veel video's!
4: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
12: Immoscoop!
11: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
11: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
15: Mannekes!
16: Bombie!
15: Ik heb gedroomd.
16: Over?
15: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
16: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
15: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
16: En morgen en maandag?
15: 20% korting op alles.
16: Serieus?
15: Oh,
16: jij wist dat niet.
15: Bombie, we hebben nu drukken door.
16: Oei, gaan we niet dan?
12: Jawel!
17: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Het is Bolteendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
19: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Live.

0: It's a beautiful day. Als je nu naar buiten kijkt, dan zie je die bevestiging uiteraard. Misschien nog een paar wolkjes, maar de zon zeer aanwezig en we gaan richting die 30 graden. M&M. En ik zie ook al zo'n schone mensen in de app van M&M. Dus dikke merci om al een berichtje te sturen. Werner bijvoorbeeld, die stuurt goeiemorgen met echt heel veel o's en heel veel uitroeptekens. En hij stuurt erbij echt het inschattingsvermogen van Werner is top. Weekje verlof en net nu het zo goed weer is. Amai, maar echt Werner, top gepland. Brent, die is er ook al bij. Die is bezig met de voorbereidingen voor de trouw van volgende zaterdag. Ik ga echt duimen dat het even goed weer is. Misschien een beetje minder warm, want anders wordt het zeer hard zweten in dat kostuum. Xenia, die heeft ook een berichtje gestuurd. Stuurt nog wakker. Net het nachtshiftje gedaan en nu naar huis rijden om mijn gezinnetje wakker te maken om naar het Zilvermeer te gaan. Genieten van het zonnetje, sowieso. En dan is er ook Tristan. De harde realiteit is er natuurlijk ook bij. Goedemorgen. Bij mij wordt het jammer genoeg studeren vandaag. Het leven van een student. Ah, Tristan. Maar probeer met die boeken buiten te gaan zitten of op zijn minste pauzekes buiten te pakken. Dat gaat helemaal goed komen. Heel veel succes. En dan is er ook Laurie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Emily.
0: Laurie Klaaskens, liever 31 jaar. En ja, ik ga het zeggen zoals het is. Jij gaat ook afzien, hè, vandaag.
1: Ja, klopt. Wij zijn onderweg met onze zaak, Smoke & Flame, naar het Belgisch barbecue weekend in Boom.
0: Dus jij gaat dit weekend uren achter de barbecue staan?
1: Ja, klopt. Heel het weekend.
0: Oké, wacht, maar neem

0: Even mee, een Belgisch barbecue weekend. Dat klinkt top. Het weer zit al helemaal mee, maar wat moet ik mij daar juist bij voorstellen?
1: Wel, dat is een openbaar gratis evenement in de Schoren en Boom, waarbij barbecuers uit verschillende landen ook naar daar komen. Enerzijds heb je dan de mogelijkheid om daar van alles te eten. Zijn er springkastelen, staan daar ook merken van barbecues, gadgets. Maar anderzijds is er ook een kampioenschap waarvoor er gespeeld wordt.
0: Cool. Amai. Ja, dat is echt dat is gewoon top, hè, dit weekend. Allee, ja, iets minder top misschien voor jou, maar hoe ga je het overleven, lieve Laurie? Hoe ga je het aanpakken?
1: We hebben twee ventilators bij, waterbussen, spray en dan nog een tonnetje van 25 liter met handdoeken die we dan kunnen gebruiken voor ons toch een beetje cool te houden.
0: Te verfrissen, wat zal nodig zijn. Maar kijk, als het regent was het ook iets, Laurie, dus het is veel beter dat de zon natuurlijk schijnt. 30 graden is misschien heftig, maar het gaat daar helemaal goed komen en laat de vreesjes maar zeer goed draaien, hè, dit weekend, Laurie.
1: Dat komt zeker in orde.
0: Heel veel succes, bye bye.
1: Dankjewel.

0: aan sunshine geen gebrek vandaag. Dat is toch een zekerheid dat we hebben vandaag en de komende dagen. M&M Throwback. En ze verzekeren op dit moment op Instagram dat het echt finito is, compleet gedaan. En dus na meer dan 30 jaar carrière. Ik heb het over Aqua. Je weet wel, de bende die je kent van Barbie Girl onder andere. Meer dan 30 jaar, mannetjes. Dat is echt, dat is insane. Dat is super lang. En je denkt van, huh? Ah ja, waren die nog aan het toeren? Ja, blijkbaar. Die waren echt super vol een bak live nog concerten aan het geven. Ook al is het al van 2011 geleden dat er ooit nog nieuwe muziek was. Die Barbie Girl blijft gewoon hard gaan. En het ding was, je zou denken, goh, ja, zou het nu echt zijn? Want in 2001 hebben ze ook al eens gezegd van bye-bye. We geven het volledig op, dat live toeren. Ze zijn dan in 2007 terug samengekomen. Maar nu zeggen de allerlaatste drie leden, het is genoeg geweest. We zeggen het vaarwel. Het zijn ook al begin- en midden-vijftigers. Dus het mag dan wel eens stoppen. Het is echt met een volledige afscheidsbrief die je ook kan lezen op Instagram als je het volledig wil meemaken. Op het einde staat er sowieso niets dan liefde en dankbaarheid vanaf hier. Meer moet dan niet zijn, denk ik. M&M.
1: Goedemorgen. M&M Throwback. Evelien de Bakker.

0: Blijft goed, Aqua Barbie Girl. M&M Throwback Takeover. En het gaat hier alleen maar beter worden, mannetjes. Want dit is jouw moment. Met Throwback Takeover om het laatste gaatje in de playlist vlak voor 8 uur volledig in te vullen. En dan denk ik, ja kom. De zon is er. 30 graden gaat het worden. Toch in het binnenland. Het gaat gewoon warm worden, laten we het zo concluderen. Daar past toch een zeer goede throwback song bij. Neem me mee naar de teens, naar de nillies. Iets waarvan je ja, begint te zweten of juist afkoeling vindt. Of misschien dat je meeneemt naar een bepaalde reis waar het ook minstens 30 graden was. Dus let's go. Laat maar komen. Ik kan al één ding vertellen. Dansa Kuduro komt er sowieso nog aan voor 10 uur. Die bevestiging kan ik al geven. Maar jouw inspiratie, jouw titel en artiest mag je nu doorsturen in de app van M&M.
1: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, slaap
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de muur hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Ha, die bedden die trekken daarop niks.
3: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
5: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: M&M Throwback. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Deze week is aangekondigd dat de warmste week terug aankomt, liever.
1: De warmste week.
0: Ja, en daarmee bedoel ik niet alleen die dagen die eraan komen met 30 graden, maar uiteraard de mooiste actie van het jaar. Het gaat doorgaan van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. Dit jaar gaan we naar Mechelen. En we zitten ook met drie prachtige ambassadeurs. Onze eigen Maureen van Herbergen, Hakim Chattar en Wannes Lacroix. En het thema is daarmee ook aangeleverd. Want de warmste week van VRT vlamt dit jaar voor een warme thuis voor iedereen. Hij denkt van, is dat zo nodig? Ik denk het wel. Onze Maureen die heeft in de M&M Ochtendshow verteld waarom dit thema zo belangrijk is.
2: Eind vorig jaar stonden er 1300 kinderen en jongeren op de wachtlijst van pleegzorg. Die hebben dus geen warme thuis. Ik weet niet of iemand de documentaire reeks zag en nu is ze dood.
0: Mm-hmm.
2: Ja, 1 op de 3 vrouwen in België wordt in haar leven het slachtoffer van partnergeweld. Dat is ook geen warme thuis. Als je keek naar Zorgen voor Mama bijvoorbeeld, daar zag je Amber, meisje van 18, zonder dak boven haar hoofd. Zo zijn er nu op dit moment meer dan 6000 kinderen en jongeren zonder warme thuis. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar één ding is duidelijk, een warme thuis zou een basisrecht moeten zijn voor iedereen. En daarom vlammen we dus dit jaar voor een warme thuis voor iedereen.
0: Een prachtig thema. En natuurlijk kan je jouw project ook al indienen. Tot en met 18 juni, dus nog tijd genoeg. Hoe dat allemaal werkt en hoe projecten geselecteerd worden en alle informatie vind je uiteraard via de warme

want meer dan 30 graden wordt er toch in het binnenland voorspeld. Heel veel volk ook naar de zee onderweg, richting 27 graden en een zachte zeebries, blijkbaar. Dat gaat niet slecht zijn. Sabrina die laat weten dat ze nog een extra half dagje gaat werken en straks lekker aanschuiven bij een barbecue. Ja, bij Stacey wordt het echt ook wel zweten, want ze is onderweg naar een wedstrijd jumping met haar paard. Pittig. Maar het komt helemaal goed. En natuurlijk ondertussen ook heel veel berichtjes die binnenkomen als Throwback Takeover. Dus welke song wil jij zeer graag horen? Stefan die had onder andere La Camisa Negra doorgestuurd. Wel, die zit sowieso morgen al in de playlist. Maar Sophia die heeft ook een berichtje gestuurd. Die gaat vandaag werken op de kinderboerderij. Dus je weet dat het daar zeer druk gaat zijn. Want ze is ook al bezig met extra ijs aan te leveren bij de kinderboerderij. En ik denk dat dat ook wel nodig zal zijn. En natuurlijk alle diertjes zeer fris houden. En ze kwam op deze song. En ik vind het een zeer goeie. Gustavo Lima. Lang geleden ook. En helemaal perfect hier in M&M Throwback. Dit is Ballada.

0: vanavond op VRT1.
1: We vragen nu te gast in een programma, omdat wij denken dat jij een supergoeie gast zijn om zo het beste stukje tv terug te brengen, om daar wat inspiratie op uit te doen.
2: Ik voel je een beetje bekocht nu, ik snap het.
1: En nu kom jij met dit af?
0: Op VRT1 maakt Thomas de Soete nogal aparte keuzes in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas begint het nieuwste seizoen van de IJslandse serie Black Sands. En op VRT Max kan je uitgebreid genieten van nog meer detectieve werk in Shetland. Tot vanavond.
3: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met mijn korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat is hoog. Ik ga Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrelen.
10: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
11: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
12: 14 nieuws.
11: Met Armin de Muit.
13: Arts, tandarts of dierenarts worden is populair. Een record aantal studenten schreef zich in voor die toelatingsexamens voor die drie opleidingen. Om arts te worden bijvoorbeeld zijn er bijna 7000 inschrijvingen. Dat is ongeveer 12% meer dan vorig jaar. En dat is goed, zeggen ze bij de examencommissie.
14: Het lijkt er toch op dat studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. We zien elk jaar een stijging van het aantal inschrijvingen. Maar het lijkt er zeker niet op dat er minder kandidaten geïnteresseerd zijn in deze opleidingen. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines.
13: Toch zullen er uiteindelijk minder dan 2000 studenten aan de opleiding geneeskunde mogen beginnen. En vorig jaar was er trouwens veel te doen over fraude met ChatGPT tijdens dat toelatingsexamen. Maar dit jaar is het examen op papier en is vals spelen met de computer dus niet mogelijk. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. En die is vooral gericht op jonge bestuurders, want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
15: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
13: Afgelopen donderdagnacht was er nog een ongeval in Herentals met een 17-jarige. Hij reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. En de nieuwe film van Lucas Dont, Coward, heeft meteen een prijs gekregen op het filmfestival van Cannes. Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif. Dat is een prijs voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film speelt zich af tijdens Wereldoorlog 1 en gaat over een liefdesrelatie tussen twee militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes te winnen. Dat is de Gouden Palm en die wordt morgenavond uitgereikt. Bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn al zeker 82 doden geteld. Op het moment van de ontploffing waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk. Er zijn nog reddingsoperaties aan de gang. Over de oorzaak van de ramp is er nog geen officiële informatie, maar volgens Chinese media zouden de CO-waarden in de mijn te hoog geweest zijn. Voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. En daardoor mag Club Next, dat is de belofteploeg van Club Brugge, in de tweede klasse blijven spelen. RWDM Brussels speelde afgelopen seizoen ook in de tweede klasse, maar door financiële problemen krijgt het nu geen toestemming om daar te blijven spelen. RWDM zegt wel dat ze verder gaan voetballen in de hoogste amateurklasse in Wallonië. Het wordt een warme en zonnige dag met temperaturen tot 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog zomers weer tot 30 graden.
0: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
2: Evelien de Bakker.
12: Als je nog niet klaar bent voor die 30 graden, ik ga een alternatief geven zometeen om die hitte te overbrengen.

0: Dat is het zalige concept van Eminem Throwback. We gaan terug naar de teens, naar de nillies, naar de 90s en zelfs naar de 80s. Deze ken je uiteraard ook van TikTok, The Outfield en Your Love.
1: Eminem.
2: Eminem Throwback.
0: 13 minuten over 8 op jouw zaterdagochtend. En wat een verschil met vorige week. Kunnen we het ons toch voorstellen? Ik weet echt nog dat ik vorige week dacht, amai, ik moet mijn verwarming hier opzetten. Ik moet mijn vliesdekentje erbij nemen in mijn bed. Ja, dat is er gisteren gewoon officieel allemaal uitgegooid. Want halleluja, de zon is er, de zomer is er. Vandaag in het binnenland richting 30 graden. Ik denk dat het een schone job is op dit moment om weer vrouw te zijn. Dus we gaan straks ook eens inchecken bij Jacot wat we exact mogen verwachten en hoe lang gaat dit blijven duren. Zweten, dat wordt het sowieso. Wat je ook gaat doen, of het met werk is vandaag of studeren. Goh, ik zie heel veel blokkers in de app van M&M ook. Maar bijvoorbeeld als je ook naar een concert gaat, naar Sienna Spyro vanavond in de AB in Brussel. Hoehoe. Ja, dat gaat al aan elkaar plakken worden. Maar ik ga je een alternatief geven. Als je zo al iets hebt van, amai, maar die 30 graden, stop. Ik heb al een pauze nodig. Wel, ik ga jou die geven. In combinatie met fantastisch uitzicht. Want ik mag jou op deze zaterdagochtend richting de première sturen van Scary Movie. Er komt een nieuwe uit, de 6e al. En het zotte is de vorige, dus ja, de laatste die is uitgekomen, dat is al van 2013. Dus dat is insane. Als je zoiets hebt van, ja, een Scary Movie en dat is juist wat? Ja, dat is een poging tot een enge film, maar daar zit zoveel grappige stukken in. Bijvoorbeeld dit.
3: Somebody help! Help!
4: Bitch, we on break. So you handle yours. I'll be right or here eating my falafel and my pork rinds. Bitch.
0: Ja, dat is het dus, een Scary Movie. En ik ga het zeer simpel houden op deze zaterdagochtend. Ik ga die tickets weggeven na 9 uur, maar je mag nu al laten zien in wie zijn polleke jij wilt knijpen tijdens de première op dinsdag 3 juni, niet onbelangrijk natuurlijk, in de Kinepolis in Brussel. Dus brainstorm er maar eens over. En wie zijn polleke wil jij knijpen tijdens de première op dinsdag 3 juni van Scary Movie in de Kinepolis in Brussel? Ik stuur je naartoe. Een zalige ruimte en met snacks zit er ook bij. Popcorn, drank en natuurlijk de airco die je misschien nodig hebt bij die 30 graden.
1: Make life

0: Vanavond aanwezig op jouw barbecue vanaf 11 uur met Smash the House, Dimitri Vegas en Like Mike. En nu de simpelste vraag die ik aan jou ga stellen. Welk getal, als ik nu zeg tussen 1 en 1000, welk getal springt er direct in je hoofd? Het maakt echt niet uit welke het is, gewoon tussen 1 en 1000. Want wat gebeurt er met M&M 1000 Unlocked? Ik ga naar de M&M 1000 van vorig jaar, naar de lijst. Jouw getal ga ik even naartoe scrollen. En daarnaast staat natuurlijk de song uit de M&M 1000. En die gaan we zo meteen draaien. Dus met een beetje geluk is het echt zo'n zomerse song. Misschien is het een song die een beetje verkoeling zorgt. Maar jij beslist vooral met jouw getal van 1 tot 1000. Mag je nu laten komen in de app van M&M.
1: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
2: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plusleden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah! Go beyond your limits with XXL Nutrition.
4: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
5: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
4: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
5: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
4: Nee.
5: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
4: Ja, zoiets.
5: Je weet het niet, mama.
6: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix. Samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
9: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
10: Mobiliteitsbudget?
9: Ja.
10: Laten we samen eens kijken.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1 plus 1.

0: volle bak zon, volle bak zweet en je weet het. Met Jean-Paul. M&M Duizend Unlocked. Het is altijd een grote verrassing welke song dat er nu gaat aankomen. Want jij weet het niet, ik weet het niet. Allee, ja, ondertussen heb ik het al opgezocht uiteraard. Want dat is het concept. Jij stuurt een getal door van 1 tot 1000. Ik check de M&M 1000, de lijst. En ik ga naar jouw getal. En wie weet staat daar een fantastische song achter. En pff, ja, die zekerheid is er eigenlijk. Hè? Want het is de M&M 1000, dus dat zijn alleen maar goede songs die je dan hoort. En het is ook een zeer leuke die is binnengekomen door Linde Munk. 21 jaar uit Leuven. En ze heeft een song doorgestuurd. Ja, eigenlijk gewoon een getal doorgestuurd. En ik zweer het je, het gaat deugd doen. Het gaat zelfs een beetje verfrissend zijn op jouw zaterdagochtend. 538.
1: Train plus. Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus koop nu Train Plus voor maar €4 per maand. Op nmbs.be.

0: Berichtje ook van Stefanie. We hebben vandaag 3 dansshows. Dat gaat enorm zweten zijn. Ja, dat denk ik ook. En hopelijk toch een zachte verfrissing dankzij Demi. En Let It Go. Nu is het 8:30. Goedemorgen, Armin.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, er is een record aantal inschrijvingen voor de opleiding voor arts, tandarts en dierenarts. Voor geneeskunde bijvoorbeeld zijn er 7000 inschrijvingen. Dat is zo'n 12% meer dan vorig jaar. En de Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. En opvallend daarbij, die is gericht op jonge bestuurders. 1 op de 8 van de min 35-jarigen rijdt wel eens onder invloed van drugs. Dat is straf. En de nieuwe film van Lucas Dont, Coward, heeft een prijs gewonnen op het filmfestival van Cannes. Het is een prijs voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. Meer over dit hoor je trouwens om 9 uur of in de app van VRT Nieuws. Hi.

0: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: M&M Live.

0: Shape of You of the A-Team. Deze van Ed Sheeran. Absoluut, sing.
1: M&M.
2: M&M Throwback.
0: En daarom luister je natuurlijk naar M&M Throwback. De leukste songs van vroeger. En soms zit daar een verrassingje in. Zoals die sing, je kan dat vlotjes meezingen. Hè? Dat is zeer goed geregeld. Ook door Julie, want ze stuurt in de app van M&M. Goedemorgen Evelien, leuk om jou aan het werk te zien in de app van VRT Max. Ik ben zelf aan het verbeteren, er komen rapporten aan. Werkt wel heel motiverend. Een fijne dag en geniet van de zon. Julie, maar heel veel succes. Ik hoop dat je snel ook van het zonnetje kan genieten en dat het verbeteren super vlot gaat. Maar gaat helemaal in orde komen. Wat ook helemaal vlot gaat, dat is de concertreeks van Harry Styles. Die zit vandaag, als hij vandaag zijn vijfde concert heeft gedaan, dan zit hij al in de helft. Hè? Dat is super crazy. Het gaat daar heel vlotjes in Amsterdam. En ik hoor iedereen ook super positief en enthousiast zijn als iemand is geweest of als ik ook gewoon iedereen online bezig zie. Het ziet er zeer, zeer goed uit. Het enige probleem was wel, er waren een paar klachten geweest over het podium van Harry Styles. Blijkbaar kon je echt op bepaalde plekken niks zien. Of toch zeer weinig. Het is natuurlijk wel een soort van, ja, het lijkt echt een soort van doolhof. Ja, dat is misschien een groot woord. Maar je hebt het misschien online wel al gezien. Die man die loopt praktisch een halve marathon tijdens zijn concert. Gewoon zo breed en zo wijd is dat podium. Dus ik kan me wel voorstellen dat op bepaalde plekken je hem dan helemaal niet ziet. Maar kijk, het is toch aangepast blijkbaar. Blijkbaar waren de klachten toch te zwaar. Maar het gaat dus aangepast zijn. En het coole is, afgelopen woensdag was er in Club Kautar Julie te horen. En Julie die heeft mogen spreken met Harry Styles tijdens zijn show in Amsterdam. Hoe ze dat heeft gefixt? Wel, ze heeft dit gedaan.
3: Ik had dus een spanbord gemaakt en dat is dan toch opgevallen. En hij heeft het voorgelezen en zo eigenlijk.
0: En wat stond er op het spanbord?
3: Er stond op, I postponed knee surgery to be here. Hij vroeg eigenlijk wat er was gebeurd natuurlijk. En heb ik dat even uitgelegd?
0: Dus als je je knieoperatie skipt, dan kan het maar eens gebeuren dat Harry Styles jouw bordje eruit neemt en vooral jou eruit pikt om een babbeltje te doen. Ik raad het niet aan. Julie, die operatie die ging er binnenkort aan aankomen. Ik hoop dat het helemaal in orde is. En wie weet ben jij wel de volgende, hè? Dat Harry Styles er gaat uitpikken in zijn concert in Amsterdam. Together Together Tour. Het zou zo cool zijn.

0: watermelon sugar. Maandag wordt echt zo goed.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Met de start van de M&M lachlijn. Ah, dat wordt zo goed, jongens. Het wordt... Ja, het wordt lachen van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Elke dag ga je dat horen met de M&M lachlijn. En uiteraard ga je daar zelf voor kunnen zorgen. Want de bedoeling is om de DJ's te laten lachen. En als je daarin slaagt, dan win je nog eens een zotte prijs. En het gaat echt... Ja, het gaat heel crazy worden. Je moet nog even wachten tot komende maandag om de zotte prijzen te ontdekken. Maar in tussentijd, ga naar M&M kanaalpagina op VRT Max. Laat daar jouw zotste mop zien. Of laat jouw manier ook zien dat je onze DJ's gaat laten lachen. Als je bijvoorbeeld zoiets wil komen doen in de studio, dat kan, hè. Als je gewoon los op een bananenschil wil komen lopen, wees welkom. Laat het weten via de app van VRT Max. Dat kan ook in de app van M&M uiteraard. Als je mij nu zou moeten laten lachen... Ik ga echt altijd zeer goed op filmpjes waar mensen een halve hartaanval krijgen omdat, omdat andere mensen hen laten schrikken. En als je dat dan monteert op dit...

0: Ik vind het zalig. Het kan maar inspiratie geven natuurlijk. Hè. Dus je kan bellen naar de M&M Lachlijn. En je kan je ook inschrijven op de M&M kanaalpagina op VRT Max. Dus doe dat en laat ons smilen.
1: Bel nu al naar de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
2: En wie weet win jij volgende week een zon.

Ze gaat ons trakteren met meer dan 30 graden. Een Milking Sunrise. M&M, goeiemorgen. En ondertussen ook natuurlijk heel veel berichtjes in de app van M&M. Ik heb er ook eentje gekregen van Patrick. En het was ook eentje met een verzoeknummer erin. Stuurt goeiemorgen. Het is de verjaardag van mijn vrouw vandaag. Kan je alsjeblieft I Love It van Icona Pop spelen. Een super throwback en haar favorite song forever. Dikke merci en een heel fijne dag voor jullie. Ah, wel, Patrick, ik ga het regelen. Ik heb nog plaats in mijn playlist. En het is een powersong natuurlijk, hè. Op deze zaterdagochtend. 30 graden, laat maar komen.

0: Het wordt extra gezellig, want straks krijgen we bezoek van Xavier Taverne. Die heeft een vraag voor jou. En ik stuur jou op onze kosten naar de cinema. Straks.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
6: Mannekes, Bompie. Ik heb gedroomd.
7: Over?
6: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
8: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
6: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
8: En morgen en maandag?
7: 20% korting op alles.
6: Serieus?
8: Oh, jij wist dat niet.
7: Bompie, we hebben nu drukken door.
6: Oei, gaan we niet dan?
9: Jawel!
10: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
14: Voilà, een salade van vlees.
15: Oei, amai.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
16: Oh, ik snap er niks van.
17: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
2: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Muit.
18: Arts, tandarts of dierenarts worden is populair. Een record aantal studenten schreef zich in voor de toelatingsexamens voor die 3 opleidingen. En dat is goed, zeggen ze bij de examencommissie.
19: We hebben dit jaar een 10.000 inschrijvingen. En dat is toch een stijging van 10% tot 15% meer voor elk examen. We zien ook dat we meer plaatsen toegestaan krijgen dit jaar van de Vlaamse regering om toe te laten tot de opleiding. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines.
18: Voor het toelatingsexamen geneeskunde zijn er bijna 7.000 inschrijvingen. Dat is ongeveer 12% meer dan vorig jaar. Uiteindelijk zullen minder dan 2.000 studenten effectief mogen starten aan de opleiding voor arts. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. En die is vooral gericht op jonge bestuurders, want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
20: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat je eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
18: Donderdagnacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige. Hij reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. En de nieuwe film van Lucas Dont, Coward, heeft meteen een prijs gekregen op het filmfestival van Cannes. Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif. Dat is een prijs voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film speelt zich af tijdens Wereldoorlog 1 en gaat over een liefdesrelatie tussen 2 militairen. Coward maakt ook nog kans om de hoofdprijs in Cannes te winnen. Dat is de Gouden Palm en die wordt vanavond uitgereikt. De NMBS legt dit weekend extra treinen in naar de kust. Zowel vandaag, morgen als maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Wie naar de kust wil, checkt het beste de NMBS-app, want het kan heel erg druk worden. En in de VS heeft SpaceX, dat is het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, vannacht een Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht van een raket die uiteindelijk langere ruimtevluchten moet kunnen maken. Normaal stond de lancering gisteren gepland, maar die werd met een dag uitgesteld door een technisch probleem. En ook vannacht verliep het niet perfect. Een deel van de raket dat nodig is om terug te keren naar de aarde werkte niet helemaal en ook een van de motoren werkte niet. Het wordt een warme en zonnige dag met temperaturen tot 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog zomers weer tot 30 graden.
4: Update jezelf.
9: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Je zaterdag goed starten met Katy Perry en Firework. M&M Throwback. 7 minuten over 9 en echt het contrast met vorig weekend kan niet groter zijn, of toch bijna niet. Vorige week zat ik zat het hier echt met mijn dikke jas aan. En nu heb ik al spijt dat ik gekozen heb voor mijn lange broek. Dat was misschien een kleine inschattingsfout, maar ik dacht om 5 uur 's ochtends, de bakker gaat nog geen short aandoen. Ja, zeer benieuwd of Xavier Taverne hier straks met een short gaat staan, want die komt straks langs en die heeft een belangrijke vraag voor jou. Maar ik heb er ook één. Ben jij op dinsdagavond 3 juni vrij? Heb je het nu al gehad met de warmte en kan je de airco zeer goed gebruiken van de cinema? Als het antwoord 2 keer ja is, dan mag ik je naar de avant-première sturen van de nieuwe Scary Movie film in Brussel in de Kinopolis. Als je nu zegt van Scary Movie, wacht, dat zegt mij iets. Ja, ja, het is nu al de 6e film. Het is een soort van parodie dat gebaseerd is op andere horrorfilms, zoals Scream, zoals I Know What You Did Last Summer. En het is vooral ook heel absurd, ook in die nieuwe film.
1: Somebody help! Help!
2: Bitch, we on break. So you handle yours, I'll be right or here eating my falafel and my pork rinds.
0: Jij kan er dus naartoe. Op onze kosten. Naar die avant-première. Dinsdag 3 juni. Kinopolis, Brussel. Voor Scary Movie nummer 6. En de nummer 5 was al van 2013. Dat is al even geleden. Het enige wat je daarvoor moet doen, is mij gewoon in de app van M&M sturen. En wie zijn been jij zeer graag wil knijpen tijdens een film? Wie ga je meenemen naar die Scary Movie? Dat is het enige. Laat het mij gewoon even zien. En wie weet zijn de tickets, een duo-ticket voor de avant-première, wel binnen.

0: van 5 jaar geleden met Lucenzo en Don Omar Danza Kuduro. M&M Throwback. En als je nu zoiets hebt van, ja maar, die 30 graden, laat me even ademen, het is toch maar mei. Ja, dan kan bijvoorbeeld de cinema een zeer goede optie zijn. Zeker als je op onze kosten richting de avant-première kan gaan van Scary Movie. Het is de nieuwe, het is nummer 6. En een avant-première, dat is ook direct met animatie. Dus je gaat misschien al schrikken nog voordat de film begint. Het is ook met popcorn, het is inclusief drankjes. Het enige wat je moest doen, dat is mij doorsturen in de app van M&M. In wie zijn billeke jij wel eens wil knijpen of wie jij gaat meenemen richting Scary Movie. We gaan alles checken bij Brenda. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Brenda Loos uit Zwijndrecht. Wie ga jij meenemen naar de cinema?
1: Ik ga mijn dochter Famke meenemen.
0: Oké, goede keuze. Is het helemaal voor jullie zo en schrikken en lachen tegelijk?
1: Ja, wij zijn absoluut fan van dat soort films. En ja, zo eigenlijk schrikken, maar dan in de bil nijpen of in de arm en dan zo'n beetje toch lachen. Zo, ja, geweldig.
0: Het zijn zeer goede combinaties uiteraard. We gaan nog eens checken bij Kelly ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey Kelly, wie ga jij meenemen?
2: Ik zou graag wel een zus meenemen.
0: De zus, alright. Een zusdate, dat is meer dan goed. Die 30 graden, is dat iets voor jou vandaag, Kelly?
2: Nee, het is
0: op
2: mij al veel te warm vandaag.
0: Dan gaat de airco zeer haar deugd doen. Lieve Kelly, lieve Brenda, jullie gaan allebei naar die avant-première.
1: Yay, super.
0: Er kan in de billetjes geknepen worden en er kan al uitgekeken worden naar de airco dinsdag 3 juni in de Kinepolis van Brussel. Veel plezier allebei.
1: Dank je wel.

0: meest intensieve nummer uit de Nelly's Alphabeat Fascination. Met zometeen Xavier Taverne met een vraag voor jou.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
0: Ik snap dat hier niet van die...
3: Die tijdsregistratie bedoelt je?
0: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Just in time to start investing.
8: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Just in time, Adam.
8: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
10: Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neus begot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
12: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
13: C'est si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
14: M&M
15: Throwbacks.

0: It's a very good time. Om nu al wakker te zijn op een zaterdagochtend. Al ja, het is bijna 9:30 met Owl City, Carly Rae Jepsen. M&M, goeiemorgen. En een nog extra leuk element is dat ik hier in de M&M-studio niet alleen zit, want Xavier Taverne die is er komen bij zitten. Goedemorgen.
1: Hey, dag Evelien. Goedemorgen.
0: Ja, we hadden daarnet al de discussie in de app van M&M. Is het te vroeg voor een short als je om 5 uur 's ochtends bent moeten opstaan? Ja of nee? Maar nee, ja.
1: Draag gewoon waar je zin in hebt. Ja, het is ook zaterdag. Als je nu denkt, je hebt ook van die mensen die in februari al met shorts beginnen.
0: Dat is wel.
1: Of dat een heel jaar doen. Dan denk je, you do you.
0: Dat is waar.
1: Ik ben daar niet tegen. Maar misschien kun je er ook niet overal mee komen.
0: Nee, dat is ook weer waar. Het is ook een beetje te zien welke job je misschien moet gaan uitvoeren.
1: Ja, of waar je vandaag naartoe moet.
0: Ook.
1: Ja.
0: Trouw, communiefeest, moeilijk hè?
1: Ja, ik ben ooit wel naar een huwelijksfeest geweest met een smoking die in korte broek was.
0: Nice.
1: Ja, ja, ik vond dat goed gevonden van mezelf. Ik was wel de enige die die beslissing had gemaakt.
0: Maakt niet uit.
1: Enigszins raar.
0: Maar zat, Xavier, je bent hier omdat jij een belangrijke vraag hebt.
1: Ja.
0: Je bent vol een bak bezig op dit moment ook met de belastingspecial van de Win-Win.
1: Ja, de belastingspecial. Mocht je, ik kan me niet. Ja, als je vandaag bezig bent met je belastingbrief, dan kan je bellen naar het callcenter van Win-Win. Want de hele dag nog, enfin ja, tot 2 uur zitten daar de mensen van de FOD-financiën klaar om al je vragen over je belastingbrief te beantwoorden.
0: En dan denk je, je hebt het al zo druk en het wordt gewoon nog drukker, want je bent eigenlijk al bezig met volgend seizoen.
1: Ja,
0: van
1: Win-Win op tv, seizoen 4 alweer. Dat gaat super hard, heel blij mee. En we hebben ook altijd klachten van de week. Dat zijn grote reportages die we eigenlijk een hele week draaien. En we duiken in de wereld van het online gamen komend seizoen.
0: Okay.
1: Daar zijn we al een stukje mee bezig. En ik moet zeggen, ik heb al met wat jongeren gesproken en ik vind het toch best heftig om te horen hoe groot het stuk van hun leven is dat wordt ingenomen door gaming. Denk aan Brawl Stars, Roblox, Fortnite, FIFA, Call of Duty. Mm-hmm. Noem maar wat. Spellen die je eindelijk eindeloos kan spelen. Maar er zit wel een gevaar, want je kan gamen, je kan dat leuk vinden, maar vanaf wanneer wordt het verslavend of vanaf wanneer begin je bij jezelf te denken, goh, ik ben hier nu wel heel lang mee bezig. Mm-hmm. Of ik slaap eigenlijk niet meer. Of ik zie mijn vrienden niet meer. Ik heb echt jongeren gesproken die echt bijna in de echte wereld geen vrienden meer hebben of die of daar toch niet mee afspreken. En we willen eigenlijk een beetje die gevaren van die online games in kaart brengen. Want je schrijft je in voor zo'n game of je logt in en je bent vertrokken. En ze doen er alles aan om je daar zo lang mogelijk te houden. Maar ze doen er ook alles aan om je geld te laten uitgeven. Om skins te kopen. Dingen die je niet per se sterker maken in het spel, maar die je wel swag geven. Die echt ervoor zorgen dat je de beste schoenen hebt en de mooiste jas. Een beetje zoals in de echte wereld. Mm-hmm. Maar dat kost ook wel best veel geld. En dus ben ik op zoek naar mensen die daarover willen praten. Dat mag anoniem. Dat kan zeker. Dus ben je een ouder die nu luistert en die denkt, ja, oh, wauw, ik herken wel echt pijnlijk veel van mijn eigen kind hierin en ik maak mij zorgen. Of je bent zelf een jongere die aan het gamen is en die van zichzelf toch denkt, misschien is dit problematisch. Misschien kunnen we er samen wat aan doen en misschien kunnen we het in kaart brengen. Dus we zijn op zoek naar jouw verhaal. En jouw verhaal is welkom op winwin@vrt.be. winwin@vrt.be. En als je nu denkt, ja, ik wil dat anoniem doen, maak je geen zorgen. Dat is geen mailbox waar 30 man in zitten snuisteren. Nee. Dat is echt een mailbox die door 3 mensen wordt beheerd, die daar ook zeer zorgvuldig mee omspringen. Namen worden niet rond, of slingeren niet rond. Dus je kan in alle veiligheid jouw verhaal doen over gamen. Ben je zelf een gamer? En denk je, dit is misschien wel wat problematisch, of ben je een ouder die zich daar zorgen over maakt? We luisteren heel graag naar jouw verhaal, want we willen er samen iets aan doen. winwin@vrt.be.
0: Helemaal helder, een duidelijke vraag. Dus als je erin herkent, inderdaad, winwin@vrt.be. En Xavier, als je hier ondertussen nu toch bent, dan ga ik ook een vraag naar jou
1: gooien. Graag, laat maar
0: want,
1: komen.
0: Want komende maandag starten wij met de M&M Lachlijn. Dus de opdracht is voor onze luisteraar, laat ons DJ's lachen.
1: Oké. Okay.
0: Stel nu, we moeten jou laten lachen. Op welke manier zullen we dat moeten aanpakken?
1: Het zou niet met audio zijn, maar het zou met video zijn. Ik ga heel erg goed op mensen die vallen. En ik weet hoe dat klinkt. Maar je hebt zo van die compilaties van mensen en je ziet het al van ver komen. Zo iemand die in zijn zwembadje wil springen in de tuin en dan of van de glijbaan wil gaan, maar dan blijft hij zitten tussen de glijbaan of dan valt hij of dan valt hij super hard. Ik moet daar wel mee lachen. Mensen die heel hard lopen en dan ineens super hard onderuit gaan. Maar het moet wel altijd goed aflopen.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het niet grappig als die mensen dan heel erg pijnlijk het ziekenhuis binnen gaan.
0: Nee.
1: Maar vallen is zo grappig. Vallen is zo grappig. Ja,
0: daar kun je mee. Beetje sadistisch.
1: Ja, er zal een kleine sadist in zitten.
0: Kijk, we noteren het. Hè, als goed. Xavier Taverne aan het lachen moet gebracht worden, dan is het op die manier. Xavier, dikke merci om tot hier te komen en succes met die belastingspecial.
1: Jij bedankt. Zaterdag. Yo.

is er klaar voor. Want we gaan richting 10 tot 10. M&M. Een half uur lang alleen het beste van 2010 tot eind 2019. Dat krijg je het komende half uur. En we gaan direct naar het C'tje. Met DNCE. Dit is Cake by the Ocean. M&M.

hele mooie 10 tot 10. Want straks neem ik je mee naar een song die 1 miljard keer is gestreamd. En nu een album van Lady Gaga. Haar tweede ooit. Dat exact 15 jaar geleden is uitgekomen met Born This Way en ook nog een andere song.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Free for life.
2: Free for life. Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
13: Abdij
12: glimlachte ze terug. En een week later aan
13: Buil
12: raakten we eindelijk aan de praat. Ik mee uit aan
13: ULB.
12: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
13: Aan Marie-José.
12: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg.

0: Zeer veel leuke berichtjes in de app van M&M Sandy stuurt. Goedemorgen, wij zijn onderweg naar Brugge voor een padeltoernooi met de beste muziek. En ook Johan is onderweg richting Walibi. Heel veel plezier. Ik zou kiezen voor de waterattracties. Zijn die er van Walibi? Ja, toch hè? Sowieso. Met nu in 10 tot 10 een primeur voor Jennifer Lopez.
1: J-Lo.
0: En Pitbull, die zit er ook bij. Want 1 miljard keer gestreamd. Deze on the floor. En helemaal terecht natuurlijk. Dit is 10 tot 10 op jouw zaterdagochtend.

luistert naar M&M Throwback. Met het laatste half uur 10 tot 10. Dus we gaan met alleen maar songs van 2010 tot eind 2019 richting het nieuws van 10 uur. En natuurlijk, de Imagine Dragons, die horen daar ook bij.

Shining Stars, die horen hier ook in de Eminent Throwback. Maar bij 10 tot 10 is het toch altijd eens leuk om nog eens een andere te horen. All the Right Moves bijvoorbeeld op jouw zaterdagochtend. Zometeen wordt het nog heter. Dankzij de temperaturen uiteraard, maar ook dankzij de Eminent 50 met Alexandra Gazzina. En nu deze, Hot Right Now.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Goedemorgen, het is 10 uur.
3: 14 nieuws.
2: Armin de Meid.
4: Arts, tandarts of dierenarts worden is populair. Een record aantal studenten schreef zich in voor de toelatingsexamens voor die drie opleidingen. Om arts te worden bijvoorbeeld zijn er bijna 7000 inschrijvingen. Dat is ongeveer 12% meer dan vorig jaar. En dat is goed, zeggen ze bij de examencommissie.
5: Het lijkt er toch op dat studenten die zich inschrijven voor de examens, ja, wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. We zien elk jaar een stijging van het aantal inschrijvingen. Maar het lijkt er zeker niet op dat er minder kandidaten geïnteresseerd zijn in deze opleidingen. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines.
4: Toch zullen er uiteindelijk minder dan 2000 studenten aan de opleiding geneeskunde mogen beginnen. De verkoop van tweedehands auto's blijft stijgen. In april lag de verkoop in ons land 66% hoger dan een jaar voordien. En over de eerste 4 maanden van dit jaar is er een groei van 45%. Toch is maar 6% van alle verkochte elektrische auto's tweedehands. De batterijen van elektrische auto's presteren trouwens beter dan verwacht. Ze zijn dus niet te vergelijken met batterijen van smartphones.
6: In al onze metingen zien we dat die batterijen veel beter zijn, veel beter stand houden. En het is ook niet te vergelijken. Gewoon in een voertuig zit een volledig batterijmanagement systeem, zitten alle koelingen erin. Dus die vergelijking gaat niet op een elektrisch voertuig. Daar is de batterij duidelijk beter dan in een gewone smartphone.
4: Na 5 jaar halen veel elektrische auto's nog meer dan 90% van hun capaciteit. De levering van nieuwe oorlogsschepen voor de Belgische marine loopt vertraging op. Dat staat in de Morgen. Er zijn 2 nieuwe grote oorlogsschepen besteld in Nederland en die moeten de 2 verouderde van nu vervangen. Maar de bouw van de oorlogsschepen laat op zich wachten en dat is een probleem, vertelt Jens Fransen, defensie-expert van VRT Nieuws.
7: Kortom, het eerste schip voor België zal pas in 2034, als alles goed gaat, kunnen geleverd worden. Maar de oude schepen kunnen eigenlijk niet tot zo lang mee. Met andere woorden, ons land heeft een capaciteitsprobleem. Het dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen of fregatten te vallen.
4: En de NMBS legt dit weekend extra treinen in naar de kust door het mooie weer. Zowel vandaag, morgen als maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Wie naar de kust wil, checkt best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. Ik zei het al, het wordt een warme en zonnige dag met temperaturen tot 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog zomers weer tot 30 graden.
2: Hoppa, 30 graden!
3: M&M.
8: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: Alexandra Gazzina.
2: Terwijl de zon zich klaarmaakt voor alweer een hete dag, fixt de M&M 50 de soundtrack van jouw verlengd weekend. Eerste top 3 van vorige week.
3: 3.
2: Homewrecker van Samber, die mocht de top 3 vol trots openen vorige week tijdens de M&M 50. Dit was jouw nummer 3. Olivia Dean volgde met een streepje romantiek met So Easy to Fall in Love op nummer 2.

En Alex Warren moest en zou nog eens op 1 staan met Fever Dream. Zo geschieden. Nog voor de grootste hitte van de dag ga jij in primeur jouw favoriete hits van afgelopen week horen met Reggie en Laura de Zoon.

Bound to Be. De M&M 50 rollercoaster is nog maar net vertrokken en er is alweer een nieuwe loop bijgebouwd waar je helemaal ondersteboven van gaat gaan. Ik wil gewoon maar zeggen, een nieuwe song in de M&M 50. Dus eerst gaan we uiteraard luisteren naar de songs die verdwijnen uit de lijst. Dat is de traditie. Deze ga je deze week niet meer horen.

Sam Fender en Olivia Dean maken hun intrede in de M&M 50. Jouw stem heeft ervoor gezorgd dat ze vandaag voorzichtig komen piepen op nummer 49 met Rain Me

Alok en Khalid met Dive Into Me. Ik wil het volgende nummer in de M&M 50 graag opdragen aan iedereen die onderweg is. Want het zijn Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En de kans is best wel groot dat je onderweg bent, want het weer leent zich er zo hard toe om op avontuur te gaan. En ik vraag me af, welk avontuur staat er vandaag bij jou op de planning? Is het een zonnige trip? Bijvoorbeeld naar de zee, maar het kan ook naar een of andere zwemvijver bij jou in de buurt zijn. Of een bos voor verfrissing, het kan allemaal. Misschien heb je jezelf uitgenodigd bij een vriend of vriendin die een zwembad heeft. Kan ook in dit weer. Of ben je de volle voorbereidingen aan het treffen voor een barbecue? Ja, ik weet het, is nog vroeg. 10:15. We gaan nu nog geen barbecue vlees eten. Maar misschien ben je al slaatjes aan het maken of zo voor straks. Of naar de winkel aan het gaan om vleesjes. Het kan allemaal. Dus laat even van je horen in de app van M&M. En Drive Safe, waar je ook naartoe gaat. M&M 50. M&M. 47.

haar. Er zijn veel mensen onderweg naar Harry Styles. Leuk, onder andere Lucy, Eva en Nathalie, die nog steeds in Amsterdam staat. Die hoor je sowieso straks nog. Eerst Taylor Swift en jouw M&M 50.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei.
8: Bij Brico Brico City.
7: En Brico Planet.
8: Geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: M&M 50. 44.

0: 50. Judith die heeft een nieuw nummer uitgebracht.
1: Nieuw in de M&M 50.
0: En I love hoe snel jij altijd bent met de goede nieuwe hits te spotten en ze dan ook snel in de M&M 50 te stemmen. Dit is I'd Love to Be in Love van Judith op nummer 43.

Deze is nieuw in jouw M&M 50. Judith, I'd love to be in love. Op de E40 richting kust is er meer dan een half uur vertraging tussen Zwijnaarden en Drongen. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval. Ook op de Antwerpse ring ruim een half uur extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Oudergem en Zaventem. Door werken is de af- en oprit in Tervuren afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Reken daar ook op wat vertraging. Verkeer vanuit Tervuren richting Zaventem moet dan weer omrijden via Groenendaal. En in Boeghout is door een oliespoor de Lispersteenweg afgesloten aan het kruispunt met de Eggerseelsteen.

luisteraar Saskia Brosens uit Braschaat is ondertussen druk aan het werken, pakjes aan het leveren. Shout-out naar de werkende mensen vandaag op deze hete dag. Je doet het met de Ultra's op... met de M&M 50. Ik was al ietsje te snel, maar het voelt ook een beetje als zondag. Maar nee, het is zaterdag met de M&M 50 en Niall Horan staat er ook in. Hey.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.
3: Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee.

0: Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time to add up.
5: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Liantis.
11: Zeg, kan ik nu ook zo...
10: flexijobbers aannemen?
11: Ja.
10: Natuurlijk.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Deze week kom je bij Spar voor...
13: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
12: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
13: lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
12: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: M&M.
15: M&M 50.
14: 40.
16: These for Milky and Mongrab.

0: Okay, Malgrab, met Just The Way You Are. En het is nu al tijd voor jouw hoogste nieuwe in de M&M 50.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de M&M 50.
0: 17 juli komt Gracie Abrams haar nieuwste album uit. En Hit The Wall geeft al prijs dat het echt heel goed gaat worden. Jouw nummer 39.

Martin, jouw nummer 36. Dit is echt Zara Larsson naar seizoen. Hete temperaturen, zomer in elk hoekje van het land. Midnight Sun staat al sinds de winter in de M&M 50, maar komt nu echt het beste tot zijn recht. Jouw nummer 35, Zara Larsson.

0: stay tuned om te weten te komen welke songs jij nog allemaal in de M&M 50 hebt gestemd. En wie jouw nummer 1 gaat worden natuurlijk.
1: Wanneer zijn we er geweest in...
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoop, man!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
13: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
14: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
15: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
16: bij Brico Brico City
15: en Brico Planet...
16: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% voor B-plus leden.
16: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
17: VRT Nieuws.
0: Armin de Meijt.
18: Er worden meer tweedehands elektrische auto's verkocht. In april lag de verkoop in ons land 66% hoger dan een jaar voordien. En over de eerste 4 maanden van dit jaar is er een groei van 45%. Een verklaring voor de stijging is dat batterijen van tweedehands elektrische wagens beter presteren dan verwacht, zeggen ze bij keuringsbedrijf Dekra.
19: Toen we begonnen 10 jaar geleden met elektrische voertuigen, hadden we schrik dat die batterijen snel zouden degraderen. Wat dat absoluut niet het geval is. Wanneer we vandaag wagens testen, dan komen we typisch vaak uit rond de 90% van batterij state of health.
18: Toch is maar een klein deel van alle verkochte elektrische auto's tweedehands. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 vannacht levensgevaarlijk gewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen. De fietser werd ter plaatse verzorgd door de hulpdiensten en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De levering van nieuwe oorlogsschepen voor de Belgische marine loopt vertraging op. Er zijn 2 nieuwe grote oorlogsschepen besteld in Nederland en die moeten de 2 verouderde van nu vervangen. Maar de bouw van de oorlogsschepen laat op zich wachten en dat is een probleem, vertelt Jens Fransen, defensie-expert van VRT Nieuws.
20: Kortom, het eerste schip voor België zal pas in 2034, als alles goed gaat, kunnen geleverd worden. Maar de oude schepen kunnen eigenlijk niet tot zo lang mee. Met andere woorden, ons land heeft een capaciteitsprobleem. Het dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschip of fregatten te vallen.
18: Basketbalspeelster Julie Van Loo heeft opnieuw geen club in de WNBA. Dat is de Amerikaanse en beste basketbalcompetitie ter wereld bij de vrouwen. Van Loo had begin deze maand een tijdelijk contract gekregen bij New York Liberty om er geblesseerde speelsters te vervangen. In totaal speelde ze 5 wedstrijden bij New York. Nadat ze eerder ook bij 3 andere clubs in de WNBA speelde, wacht de Belgian Cat nu opnieuw een onzekere periode. Het is een warme en zonnige dag met temperaturen tot 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog zomers weer tot 30 graden.
21: XXL Nutrition.
22: Yeah.
21: Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
22: M&M.
23: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
24: Alexandra Gazzina.
0: Jelly Roll slaagde erin om het ultiem feel-good nummer te maken. De zon zal nog meer tot zijn recht komen met deze I'm Good.

0: Dat is zeker dat. I'm good. Jelly Roll. Ja, het was een stukje lager dan vorige week. Wel voor Jelly Roll 7 plekken lager. Straks is er wel iemand die heel fel is gestegen. De sterkste stijger van deze week is in de buurt. Je luistert naar de M&M 50. Jij hebt deze lijst bij elkaar gestemd. Dus als je zoiets hebt van... Ah, tja, waarom staat dit nummer zo laag? Of deze had ik wel wat hoger verwacht. Jij kan ook altijd stemmen op jouw M&M 50 van volgende week. Op VRT Max, op het M&M-kanaal. Je hebt voor de volle 100% inspraak op de volgorde van de nummers die hier passeren. En op welke nummers hier passeren. Je bent je heel hard aan het amuseren tijdens deze zonnige dag, zie ik in de app van M&M. Katie van de Wielen, 22 jaar uit Zottegem, stuurt bijvoorbeeld... Mijn tripje van de dag ziet eruit als van Spanje naar België terugkeren voor het optreden van de OG K3 maandag. Ik kijk er zo hard naar uit. Ah, wat vind ik goed. En ze zegt erbij hashtag international student. Dus Katie is echt met volle dedication gewoon terug naar België gekeerd voor de OG K3. Wat ik volledig snap. Wel, veilige trip daar. Spanje naar België, dat is geen kleine trip. Dus rij veilig. Ondertussen hou ik je gezelschap met de M&M 50. Jouw favoriete hits van de afgelopen week. Met nu Thomas Gray en Rumors.
1: De beste hits.
2: Door jou gekozen. 33.

0: Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us. Dat is zeker waar, zeker op een dag als vandaag. The Beauty Around, luisteraar Philip Bonte uit Middelkerke, die uitzicht met een uitzicht vanuit de tractor op een groen uitgestrekt veld. En Philip zegt erbij, ik ben tarwe aan het sproeien met de airco aan, het kan niet beter. Andere mensen helaas moeten studeren, zie ik er ook binnenkomen in de app van M&M in capstok, letterlijk. Ik moet studeren. Oh, veel succes daar, kom aan hè. Jullie kunnen dat. Ik geloof in jou. Ik zal zorgen voor de goede motivatiemuziek met de M&M 50. Dat komt helemaal in orde. Elkie Bresseleers uit Ranst, die is dan weer met de familie naar de zee. Laat ze weten. Ook heel fijn. Leuk. Doe je allemaal met de M&M 50? Tot nu toe hebben we nog geen uitzonderlijke harde stijgers gehad. Wel, ja, een beetje. Songs die voorzichtig zijn gestegen, maar we hebben ook vooral songs gehad die zijn gedaald. Taylor Swift, daarentegen. Ja, je wou haar duidelijk hoger zien in de M&M 50. Dat is onder andere gebleken van de stemmen van Jitze Verbomen, 28 jaar, en Charlotte Dupont. En vele anderen, want Elizabeth Taylor stijgt 16 plekken.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de M&M 50.
1: 31.

0: Suzanne en Freek zitten ook ongeveer halverwege hun Gelredome marathon, waar ze, ik denk, 10 keer gaan staan. Maar het is echt zoveel dat ik intussen wel een beetje de tel kwijt ben. Lise Verhoeven laat weten in de app van M&M. Ik heb ze al live gezien. Het was onwaarschijnlijk mooi. En na dit concert mag halverwege van mij echt los op nummer 1 in de M&M 50. Wel, je kan erop stemmen. En wie weet wat de toekomst nog brengt. De nabije toekomst brengt sowieso nummer 29 zometeen.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Vlaanderen, de toekomst is hier.
5: Update beschikbaar.
4: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
5: Update voltooid.
4: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
6: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: M&M 50.

van de akoestische gitaren van Max en Andy Grammer en The Thing I Love naar het feest van Offenbach. Denk zomerbarretje met een fris drankje in je hand. Daar is het wel de sfeer voor. En Miles Away is de ideale soundtrack in jouw M&M 50.

volgend duo is 13 plekken gestegen. Dat is voor zometeen eerst nog de broodnodige verkeersinfo, want op de E40 is er een half uur vertraging richting de kust. Tussen Sinternijs-Westrum en Drongen in Nevelen, daar is de weg wel vrijgemaakt. En ook tussen Beernem en Oostkamp, daar blijft één rijstrook dicht door een ongeval. Vanuit Gent of Antwerpen kan je beter omrijden via Zelzaten. Naar Antwerpen 25 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Ook op de Antwerpse Ring 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E19 naar Brussel is het uitkijken voor een schuif op de afrit Kontich, bijzonder. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Oudergem en Zaventem door werken is de af- en oprit in Tervuren tot maandagavond afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Reken ook daarop wat vertraging en verkeer vanuit Tervuren richting Zaventem moet omrijden via Groenendaal.

muziek is duidelijk ook jouw medicijn, want je stemde Milk Inc. 13 plekken omhoog in de M&M 50. Sienna Spyro had zeer fijn nieuws deze week, want ze kondigde het aan met een portret van haarzelf dat precies werd genomen met een vintage camera. Het is op een pasteloranje achtergrond. Winged eyeliner. Dit wordt de hoes van Sienna Spyro's eerste album, Visitor, uit op 3 juni. Haar carrière ging in een stroomversnelling dankzij Die on This Hill en Sienna Spyro pakt dat helemaal vast. Zalig om te zien.

Sienna Spyro. Dat was jouw nummer 25. Nu al in de helft van de M&M 50 dus. Met DJ Licious en Milo 11 plekken hoger dan vorige week op nummer 24.

Gent. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah! Work smarter, het business

0: maandag op M&M en op VRT Max.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. M&M
0: 50. 22.

0: Mag ik zeggen dat dit misschien wel de leukste intro van de M&M 50 is tegenwoordig?
1: Die trompetjes, die zwoele bolero-gitaar, die strijkers die daarbij komen. Ah, het is Bruno Mars, de romanticus in hem, die daar weer is om je mee te pakken op de dansvloer voor een intieme slow op jouw zaterdagvoormiddag. Hij moet wel 6 plekjes afgeven. Zometeen hoor je iemand die wel steeg. Dit is Risk It All.

Bruno Mars met Risk It All. Jouw nummer 21 in de M&M 50. Luisteraar Mien Gevens, 28 jaar uit Leuven, die vraagt nog in de app van M&M's, zeg, waar blijft Aaron Blommaert? Is die uit de lijst verdwenen misschien en heb ik dat gemist? Ik heb erop gestemd alleszins. Nee, Aaron Blommaert is er nog steeds. DNA is wel verdwenen, dat hebben we daar straks gehoord, maar dat is maar een klein detail, want een ander nummer van Aaron Blommaert is wel vrij fel gestegen. Ik heb het over Tranen van Goud met Zoe Levi van zijn nieuwste album dat nog niet zo lang geleden is uitgekomen op 15 mei. Die is dus 11 plekken gestegen. Hoor je nu?

Turn the Lights Off gaan we zeker niet doen, want het beste stuk van de M&M 50 moet nog komen. De grote finale zometeen, waarin er nog veel goede songs gaan passeren en vooral jouw nummer 1 tevoorschijn gaat komen. Onder andere deze songs ga je horen het komende uur.

0: Dus blijf erbij. Geniet van die 27 graden buiten ondertussen. Want het wordt nog leuk met de M&M 50.
1: Een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Voilà, ze. Een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Goedemiddag, het is 12 uur. 14 nieuws. Met Armin de Muit.
6: Veel mensen trekken naar zee. En dat komt natuurlijk door het warme weer. Daarom zijn er vandaag, morgen en overmorgen 24 extra treinen die van en naar Oostende en Blankenbergen rijden. Onder andere in Oostende is ook het drukteplan geactiveerd, zegt de Oostendse politie.
7: In het kader van het zomerdrukteplan hebben we een extra dispatch die in de gaten houdt via de camerabeelden en via andere parameters hoeveel volk er naar Oostende afzakt. Dat gaat over de camerabeelden van het station, maar ook bijvoorbeeld hoeveel automobilisten er van E40 A10 afrijden. Indien nodig kunnen we mensen een beetje omleiden naar parkings verder weg van het centrum. De extra ploegen op het terrein kunnen ingrijpen waar nodig.
6: Veel mensen kiezen er vandaag dus voor om te gaan afkoelen bij het water. En dat kan niet alleen aan zee, maar ook in recreatiedomeinen. In de Neckar in Mechelen en in het Boekenbergpark in Antwerpen is er voorlopig nog plaats. Maar in Gent, in het recreatiedomein De Blaarmeerse, waren de beschikbare plaatsen vanochtend snel weg.
8: De situatie op Blaarmeerse strand is zo dat sinds 8 uur vanmorgen eigenlijk de reservatie heel vlot binnenlopen en dat rond 8:30 alles volzet is. Als de voorspellingen zo zijn dat het zo warm zal worden, dan gebeurt dat vrij regelmatig. En sinds een aantal jaar meer en meer.
6: Begin deze week is een schoolbus onmiddellijk afgekeurd bij een technische controle. De remmen van de bus bleken totaal niet in orde. Dat staat in het nieuwsblad. Bij de overkoepelende organisatie voor de autokeuringscentra, GOKA, zeggen ze dat deze gevaarlijke toestanden te vaak voorkomen. Daarom vinden ze het plan van minister van Mobiliteit Annick de Ridder om onder andere voertuigen minder vaak naar de keuring te laten gaan te risicovol.
9: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
6: En er worden meer tweedehands elektrische auto's verkocht. In april lag de verkoop in ons land 66% hoger dan een jaar voordien. En over de eerste 4 maanden van dit jaar is er een groei van 45%. De tweedehandsmarkt wordt interessanter, zeggen ze bij keuringsbedrijf Tikra.
10: Je hebt algemene economische situatie waarbij dat diesel en benzine natuurlijk hoog zijn. Dus de reële kostprijs om elektrisch te rijden is voordeliger geworden. En daarnaast zien we ook dat er best wel wat aanbod is van die elektrische voertuigen die nu uit leasing op de tweedehandsmarkt komen, wat dat de prijs doet drukken.
6: Toch is maar een klein deel van alle verkochte elektrische auto's tweedehands. Het was waarschijnlijk al duidelijk, maar het is vandaag mooi weer. Veel zon en temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag ook nog zonnig en warm.
11: Update jezelf.
12: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Alexandra Gazzina.
2: Ja, dat wordt lachen vanaf maandag. Nu zetten Meteor en Fleming het laatste M&M 50 uur in op een zeer vrolijke noot. Niet nodig.

Ik heb trouwens gelezen dat het podium zou aangepast zijn na de klachten dat sommige mensen niet zouden kunnen zien en zo door het hoge podium. Dus dat is wel goed nieuws. Nu, 5 plekken omhoog voor Ugel. Het lied dat klinkt als de 30 graden vandaag. Jouw nummer 30.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Ik heb gedroomd.
9: Over?
8: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
10: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
8: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
10: En morgen en maandag?
9: 20% korting op alles.
8: Serieus?
10: Oh, jij wist dat niet.
9: Bompie, we hebben nu drukke door.
8: Oei, gaan we niet dan?
10: Jawel!
11: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je,
13: joehoe,
12: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
14: Het is Bolteendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
15: M&M 50. 11.

Er is veel sunlight vandaag. Isn't the view spectacular? Tame Impala en Journey met Dracula. Wat denk je? Recap van de top 3 van vorige week? Zeer zeker. 3. Op 3 stond Summer met Homewrecker. Dat was ook zijn hoogste piek in de M&M 50. Tot nu toe. Jouw nummer 3 vorige week in de M&M 50. De Olivia Dean liefde was en is nog steeds aan het nazinderen van een Vorst Nationaal enkele weken geleden. So Easy to Fall in Love stond op 2. En Alex Warren stond met Fever Dream op nummer 1. Nummer 10 is voor de man die ook heel lang op nummer 1 heeft gestaan. Bruno Mars met I Just Might mag de top 10.

0: vrolijke vibes op jouw zaterdag. Ook leuk, mocht je in de file staan. Want het is best druk voor een zaterdag. Er staat 125 kilometer file. Op de E40 is er 1 uur vertraging richting kust tussen Drongen en Oostkamp. Daar blijft 1 rijstrook dicht door een ongeval. Vanuit Gent of Antwerpen kan je omrijden via Zelzaten. Op de E34 komt er tussen Kaprijken en Damme een kwartier bij. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent is dat 35 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht doorwerken. Dan op de buitenring rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Oudergem en Wemmel. En doorwerken is daar de af- en oprit in Tervuren afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem ga je omrijden via Groenendaal. Elders op de snelweg lichte vertragingen. M&M.
1: Alexandra Gazzina. 9.

Mr. Know-it-all losjes in de top 10 en jouw M&M 50 op nummer 8. Ik vind het echt verwarrend, liever, met alle Olivia's die hits scoren tegenwoordig. Dit is Olivia Rodrigo. Olivia Dean, die komt er straks nog aan. En het is Olivia Rodrigo die Drop Dead heeft gemaakt. Vandaag jouw nummer 7 in jouw M&M 50.

0: Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleinmans en Van Geel. Tickets liveislive.be. Samen met M&M.
1: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
2: Uw mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Ziet je daar, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
5: Hoe weten ze dat er niet instort?
4: Dat is goed vastgezet, hè?
5: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
4: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
5: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
4: Ja.
6: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
0: M&M 50.
7: 5.

Wat hoor ik daar op nummer 3? De piano van de Baza, van de bossen van Noorwegen, rechtstreeks naar de top 3 van de MRM50. McNerrick.

0: Magnetic. Dit is le moment suprême van de M&M 50. Olivia Dean en Alex Warren die zijn zo wat haasje over aan het doen de laatste tijd. Maar wie belandt er vandaag op nummer 1? De nummer 2 zal ook de nummer 1 bekendmaken.
1: 2.
0: Olivia Dean op 2 met So Easy to Fall in Love.
2: I could

0: it's so easy to fall in love.
1: MNM. Dit is jouw nummer 1 in de MNM 50.
0: Ik ga zeker stemmen op de MNM 50 van volgende week in VRT Max op het MNM kanaal. En geniet van Alex Warren.
2: How did you know?
0: En van Fabian Hermans.
2: I

0: mai visibil ceva slide.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Găsește? Bancaria nu funcționa? Va, o scart, vă
0: trebuie. Snapa? Let's go.
1: Calum, precisă zonder geld in Peru. En mijn hemmetjes prijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar niet WK.
5: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
2: bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
2: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promokoken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Een hele goede middag. Het is 1 uur.
10: 14 uur.
9: Met Armin de Muit.
11: Veel mensen trekken naar zee. En dat komt natuurlijk door het warme weer. In Oostende is zelfs het drukteplan geactiveerd. Het is er op dit moment druk, maar het is geen overrompeling. De meeste bezoekers hebben ook duidelijke plannen voor hun dagje aan zee.
12: Zonnen, een beetje drinken, een beetje eten, vooral vis eten, een ijsje eten. Gewoon veel eten, denk ik, en zonnen.
13: Een beetje winkelen, iets lekker gaan eten, een beetje op het strand gaan liggen.
14: Een dagje aan het strand gaan, rondwandelen, een museum gaan bezoeken. Ja, de drukte moet je natuurlijk bijpakken. Hè.
15: Maar, allee, in België, zo mooi weer, wat kan je doen? Kom van Roeselare, dus daar heb je niks. Hier.
11: Aan zee is het iets frisser, zo'n 25 graden, maar lokaal kan het vandaag tot 31 graden worden. Na een koudere periode is het dus aanpassen aan de temperatuur die snel stijgt, maar uitzonderlijk is het niet, vertelt weervrouw Jacotte Brokke.
16: We bevinden ons vandaag onder hoge druk. En dat hoge drukgebied, ja, dat zorgt voor dat stabiele weer, dat brengt ook die warme lucht uit het zuiden en daardoor stijgen de temperaturen tot 30 graden. Maar dat is op zich niet zo abnormaal voor deze tijd van het jaar. Het dagrecord van vandaag ligt bijvoorbeeld op 31,3 graden. Daar gaan we vandaag waarschijnlijk niet over gaan.
11: Afgelopen nacht is in Antwerpen een man van 47 overleden na een ongeval met zijn step. Volgens de politie botste de man waarschijnlijk met een voetganger, iemand van 30 die nog in levensgevaar is.
17: Vanmorgen rond 4:30 kregen we de melding dat er 2 personen zwaar gewond waren aan de Lange Koepoortstraat. Beide zijn met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en de man van 47 die met de step reed, is later daar ook overleden. En we vermoeden dat de 2 met elkaar in aanrijding zijn gekomen. Vermoedelijk was de andere man een 30er te voet onderweg.
11: Begin deze week is een schoolbus onmiddellijk afgekeurd bij een technische controle. De remmen van de bus bleken totaal niet in orde. Bij de overkoepelende organisatie voor de autokeuringscentra GOKA zeggen ze dat deze gevaarlijke toestanden te vaak voorkomen. Daarom vinden ze het plan van minister van Mobiliteit Annick de Ridder om onder andere voertuigen minder vaak naar de keuring te laten gaan te risicovol.
18: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
11: En je had het waarschijnlijk al begrepen, maar het is vandaag dus mooi weer, veel zon en temperaturen tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag ook nog zonnig en warm.
10: M&M.
9: Je hebt het nu dus al 101 keer gehoord, maar dit weer. We gaan samen een zomerse zaterdag tegemoet met extra veel sunshine. En na I Run.

0: enige dat we dus nodig hadden. A little bit of sunshine.
1: Lekker hoor, die muziek.
0: Ja, dat zeker en vast. We komen uit een periode van regen, maar ik ben niet aan het klagen hoor. Dat was nodig. Een beetje regen, droogte tegengaan en zo. Maar het was wel even goed nu. Maar of course, op zijn Belgisch is rustig opbouwen niet van de partij. Nee, nee hoor, we gaan gewoon ineens hup, naar die 30 graden doorknallen. Maar ik zeg het, niet aan het klagen. Ik ben super blij, super happy. Ik heb een iced coffee al gaan halen vanochtend. Maar wat effect heeft dat eigenlijk op ons? Zo ineens dat warm weer? Misschien een kleine enquête. Want ik vraag me af, wat doet dat warm weer vandaag met jou? En vooral, wat ga jij ermee doen? Dat is belangrijk. Ga je misschien een klein plonsje maken? Net zoals BTS met Swim? Of ga je iets anders doen? Laat het gewoon even weten in die app van M&M. Drop het zoals het bommetje in het zwembad.
2: M&M. Make life sing. Fabian Hermans.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Yeah, makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
5: Het is Bolvierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
7: Goeiedag samen, kan ik helpen?
8: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
7: Oké.
9: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
7: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
8: Indrukwekkend.
9: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
8: Ja, mogen we die kopen?
6: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
10: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
11: stap met meer korting op de trein.
12: 40%, het zal wel zijn.
13: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
12: In Wallonië eens proberen.
13: Of naar een pretpark gaan misschien.
12: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
10: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: Deze week kom je bij Spar voor...
15: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
14: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
15: lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
14: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Purple Disco Machine en Kungs. Met zonnige muziek op deze zonnige dag. Het zal wel zijn.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Ja, een zonnige dag brengt ook een klein beetje druk met zich mee, want ja, je wilt die zon niet aan je laten voorbijgaan natuurlijk. Sommigen liggen daar zelfs van wakker, net zoals M&M-DJ Charlotte Siebe bijvoorbeeld. Dat zag je misschien passeren op Instagram.
2: Binnen zitten als de zon schijnt.
3: Criminal. Ik zeg het hier eerst, ik vind dat heel raar. We leven in België. Hier is nooit zon. Het regent super vaak, het is keivaak grijs. Iedereen is zo, nee. En dan is er zon. Ik moet het er wel pakken. Als ik die dag moet werken en ik moet binnenzitten... Je gaat het allemaal gehoord hebben. Ik wil die laatste zon meepakken. Ik zit graag in de zon. Ik vind dat zo plezant. Wel insmeren met SPF 50, mannetjes. Ik moet dat echt doen. En ik snap die mensen die dan zo zijn van...
4: Maar ik heb gewoon zin om even gewoon in de zetel binnen te zitten.
3: Leeft jij graag?
0: Ze is er heel luid en duidelijk over, dat vooral. Maar heel wat mensen die zijn al bezig met genieten van dat zonnetje. Net zoals Arno uit Gent. Die gaat vandaag een barbecue doen. En ook Vinnie uit Overpelt, die zit vanavond aan de barbecue. Dat is natuurlijk de activiteit om vandaag te kunnen doen. Of evengoed, all summer long. Dat nu met Kid Rock.

0: even geleden misschien deze, dat je die nog gehoord hebt. Locked Away van Adam Levine in R-City. Even toch een momentje van bezinning, wou ik zeggen, maar toch even iets om over na te denken. Van Manse uit Geel, die stuurde, kan je ook even aan ons denken alsjeblieft. Ik zit binnen op mijn bureau te blokken. Puntje, puntje, puntje, set live. En ja hoor Manse, je bent gehoord, je bent gezien. Het is misschien mooi weer, 30 graden, maar het is ook bijna juni. Dat wil zeggen dat die blok eraan komt. Dus aan alle strijders die vandaag moeten binnenzitten, ga straks nog even naar buiten. Geniet van dat zonnetje en veel succes. Dat vooral. Ondertussen zijn we 1:30 geworden op de E40 richting de kust. Ja, surprise, surprise. Is er 25 minuten vertraging tussen Aalter en Loppem. In Oostkamp is de weg weer vrijgemaakt. Op de E34 komt er tussen Maldegem en Damme zo'n kwartiertje bij. Op de Antwerpse ring richting Gent een 35 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A12 van Bergen op Zoom. 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht, dat ook door werken. Dan nog op de buitenring rond Brussel sta je een kwartier te file tussen Oudergem en Jette. Door werken is de af- en oprit in Tervuren afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal en elders. Her en der nog wat lichte vertraging. Nu even je zweepje bovenhalen, want Beyoncé komt eraan nog. Tsh, Texas Hold'em.
1: Hi.
2: M&M.

maar vooral Beyoncé. Ik ben benieuwd wanneer ze eindelijk eens met een nieuw album of nieuwe muziek komt, want we zitten erop te wachten. Mensen hadden verwacht, of verwachten dat het tijdens het Met Gala zou gebeuren. Toen is er niks gepasseerd. Dus Beyoncé, je hebt nog even tijd, maar come on. Come on, meid. Net zoals Angèle dropte even geleden deze. Met Justice. Ook vermoedelijk van op een nieuw album dat ergens in de toekomst ligt, waar we nog even geduld voor moeten hebben. Maar ze blijft top en supercool. En uit Brussel. Angèle dus.

0: Bommekes.
1: Bompie.
0: Ik heb gedroomd.
2: Over?
0: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
1: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
0: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
1: En morgen en maandag?
2: 20% korting op alles.
0: Serieus?
1: Oh, jij wist dat niet.
2: Bompie, we hebben nu drukken door.
0: Oei, gaan we niet dan?
1: Jawel!
3: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.

Glider. Van Galantis, David Guetta. En 5 Seconds of Summer. Altijd leuk om nieuw talent te horen. Die nieuw talent op jouw radio. Namelijk een Gentse actrice en zangeres, Linne de Douw. Is met een nieuw, brandnieuw nummer gekomen. Je hebt ze misschien al eens zien passeren. Op Instagram, op TikTok. Of op Milo, de telenovelle, speelt ze Jasmin. Ze vergelijkt haar sound een beetje tussen Ray, Sienna Spyro en Olivia Dean. Dat zijn drie van mijn favoriete artiesten op dit moment. Dus... ze heeft mijn aandacht, dat vooral. Maar deze had ze online onlangs gezet. Namelijk een vertaling van Die on this Hill van Sienna Spyro. Die vanavond ook in de AB staat. Waar, ja hoor, ik ook aanwezig ben. En dat klinkt zo.

0: En ze komt nu dus met eigen materiaal, Linde de Douw.
1: Ik wacht.
0: Haar eerste single, Plankgas, gaat over het moment dat je verliefd wordt, blijkbaar.

Sabrina Carpenter. Zegt dat het tijd is voor een koffietje. Maar geef mij dan een iced coffee. Mm-hmm. Het seizoen is begonnen, dames en heren. Voor iedereen dat er wel eens van kan genieten. Van zo'n goede iced coffee. Oh, ik hou ervan dat dat nu in onze cultuur gekomen is. Om het zo te zeggen. Ik doe die uitspraak. Het zal wel zijn. Bijna 2 uur. Wat ga jij nog doen vandaag? Hoe maak jij gebruik van deze zon? En vooral gebruik van je zonnecrème? Laat alles eens weten in die app van M&M. That is Repeat It.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neus begot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
5: Een zeer goede middag. Het is 2 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Armin de Muit.
7: Veel mensen gaan naar zee. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het mooie weer en het verlengde weekend. Daarom zijn er extra treinen naar de kust en onder andere in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Deze dagjes toeristen in Oostende weten duidelijk waarom ze naar daar trekken.
8: Voor het mooie weer en voor een beetje de frisse op te zoeken van de wind.
9: Als de mogelijkheid bestaat om in het weekend in Oostende te zijn, dan komen we naar Oostende. Dus Oostende heeft eigenlijk op alle mogelijke weersomstandigheden is het te genieten.
10: We gingen eerst een dagje naar Brussel gaan om te gaan shoppen. Maar omdat het zo warm wordt, hebben we toch voor Oostende gekozen vandaag.
7: Afgelopen nacht is in Antwerpen een man van 47 overleden na een ongeval met zijn step. Volgens de politie botste de man waarschijnlijk met een voetganger. Iemand van 30 die nog in levensgevaar is.
11: Vanmorgen rond 4:30 kregen we de melding dat er 2 personen zwaar gewond waren aan de Lange Koepoortstraat. Beide zijn met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. En de man van 47 die met de step reed is later daar ook overleden. En we vermoeden dat de 2 met elkaar in aanrijding zijn gekomen. Vermoedelijk was de andere man een 30er te voet onderweg.
7: De uitbraak van ebola in Congo tegengaan wordt moeilijk. Dat zegt hulporganisatie Mamas for Africa die in Congo helpen. Er zijn al meer dan 80 besmettingen en 750 verdachte gevallen. En van 177 mensen die gestorven zijn, vermoeden ze dat ebola de oorzaak is. Er moet snel hulp komen, maar de politiek reageert traag, zeggen ze bij Mamas for Africa.
12: Er zijn geen middelen die ter beschikking worden gesteld door de overheid. Er is, voor zover wij weten, nog geen samenwerking tussen enerzijds de bezettende rebellengroep M23 en anderzijds de officiële Congolese autoriteiten. Rwanda heeft de grenzen gesloten. Mensen voelen zich echt wel aan hun lot overgelaten. Ik denk dat het op gang komen van echt gestructureerde hulp en maatregelen, dat dat nog zeer moeilijk zal zijn.
7: Het is vandaag dus mooi weer met veel zon en temperaturen tot 25 graden aan zee en lokaal 31 graden in het binnenland. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag ook nog steeds zonnig en warm.
4: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.

Moest je vandaag toch een klein beetje met iets wringen of toch wel iets eruit willen halen, dan kon dat dus nu tijdens Gail en ABCDEFU. Nieuwe muziek van Camille. Camille Dont, die ook deze zomer opnieuw in haar circustent kruipt en daar weer gekke acrobatische toeren gaat uithalen en vooral hopelijk haar nek niet gaat breken, want soms die dingen die daar zag doen, amai, mijn klak. Manu van Akker, die staat er ook weer bij. Maxime, die komt ook meedoen. Het wordt een heel feestje, dat sowieso. Maar je kan daar al een klein voorproefje van ontdekken vandaag aan de zee, aan het Kursaal van Oostende. Daar gaat ze een gratis concert geven op de Zeedijk. Start om 2:30 en daarna ook een signeersessie om 4:00. Dus ik zou zeggen, als je nu in de buurt bent van het Kursaal van Oostende, rap je daar naartoe voor een gratis concertje van Camille. Dan hoor je deze misschien wel. Een van haar nieuwste hits van haar nieuwste studioalbum 9 Levens. Nu dat je weg bent. Gisteren gereleased en je hoort het hier op M&M. Nieuwste van Camille dus.

en dat je gaat bewegen. Nu tijdens Move al, maar zo meteen. Strakjes komt er echt een song aan waar je moet moven. Het moet, het kan niet anders. Maar eerst deze ook. Dua Lipa, daar durven die heupen ook wel eens van bewegen met Be The

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig,
1: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
6: Voilà, een salade van vlees.
1: Oei, amai.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49.

Het lijkt hier wel de betere kinderdisco. Zo tijdens de zomer. Van het animatieteam. Je snapt wel waar ik naartoe wil gaan. Zometeen nog eens de prachtige, zeemzoete stem van Gracie Abrams met de big hit van deze week. Want soms bots je tegen een muur. Maar eerst Robin S. met een beetje disco en Show Me Love.

zorgt weer voor een goede TikTok-sound. Voor menig edits, fan-edits te maken. Daarvoor doet ze het. Nee, dat is niet waar natuurlijk. Mopje. Zometeen meer over de mopjes, maar nu is het 2:30 en op de E40 richting de kust alleen nog wat vertraging tussen Brugge en Loppem. Op de Antwerpse ring is het 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Oost en de Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. Richting Gent 1/2 uur vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel sta je 10 minuten extra vast tussen Oudergem en Machelen. Intervuren zijn er door werken op de af- en oprit. Die zijn afgesloten. Ook de 20 minuten... file tussen Strombeek en Wemmel door een defecte auto op de linkerrijstrook. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring vanuit Tervuren richting Zaventem. Kan je omrijden via Groenendaal en elders nog lichte vertraging. Hi.

0: Het blijft een song om gelukkig van te worden. En Mark Ember is gewoon een man waar je gelukkig van kan worden. Echt een toffe, dat is zo. En zo hoop ik volgende week ook veel toffe pace te horen en te zien.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Want vanaf volgende week maandag wordt het hier hilarisch op M&M. Want dan kan jij prijzen winnen. En hoe doe je dat? Door grappig te zijn. Of toch grappig proberen te zijn. Jij moet de M&M-DJ's aan het lachen brengen. En als dat gebeurt, dan win jij een gekke, leuke, grappige prijs. Maar je kan dat op verschillende manieren doen. En misschien een klein tipje van de sluier. Een beetje inside information. Want ik zit achter de schermen die week. Ik ga mee scannen welke grapjes er binnenkomen en zo. En het kan zijn dat je dus, als je mop instuurt, dat je langs mij moet passeren. Voilà. Dus dat is eigenlijk de eerste die je aan het lachen moet brengen. Ik geef dat maar mee. Dat is misschien een voorsprong, want ik kan misschien nu mijn ongezouten mening geven. Of gewoon je helpen bij jouw ideetjes. Dus als jij een idee hebt van een mop of van iets grappig, stuur het even door in die app van M&M. Dan gaan we er samen eens naar kijken. Het kan van alles zijn. Je kan grappig zijn op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld een mopje te maken. Of als jij fysiek iets kan doen. Stel je voor, je bent echt een clown. Of je hebt een idee van ik kan uitglijden over een bananenschil. Of een grappige dans. Of een slechte zangauditie, of je hebt een grappige video online gezien. Er zijn zoveel ideeën om mensen aan het lachen te brengen. Maar stuur dat toevallig eens door. Als je nu al iets weet, via die app van M&M. En dan gaan we er samen gewoon eens naar kijken. Eens zien of het grappig is. Ik ben heel erg benieuwd. Stuur het dus gerust door.
1: De M&M lachlijn.
2: Volgende week op M&M.

0: De Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat! Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
6: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Het is Bolt-eendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting en Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
11: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
10: Ja, of twee abonnementen of...
11: Twee! Dat kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Code Yellow!
13: Mannekes!
14: Bompie!
13: Ik heb gedroomd.
14: Over?
13: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
14: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
13: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
14: En morgen en maandag?
13: 20% korting op alles.
14: Serieus?
13: Oh,
14: jij wist dat niet.
13: Bompie, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
12: Jawel!
15: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
1: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
0: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: M&M Live.

0: Dat zijn pas zomerse vibes met Karol G. En Chiante Chubera Conchido. In Spaans. Zeg, Katrien, ben jij al van de zon aan het genieten?
1: Ik ging dat juist doen totdat jij mij belde.
0: Totdat ik je belde, Aoi. Ik hou je even af, want we hebben iets belangrijks te bespreken. Hè. Wat komt er volgende week aan?
1: De lachlijn. Ja, de lachlijn van M&M.
0: Het zou wel zijn.
2: De M&M lachlijn.
3: Op M&M.
0: Volgende week is het dus zover. Die M&M lachlijn komt eraan. Zeg, Katrien, heb jij je al ingeschreven voor de M&M lachlijn?
1: Beter, ja. Maar ja, mijn zus vraagt dat die mop van de chirurg is. Inderdaad, de mop van de chirurg. Ik heb er nog een betere variant op gevonden.
0: Oei. Ah ja.
1: Ik kan absoluut geen moppen vertellen. Dus ik ga mijn best doen.
0: Maar... Ja, want Katrien, jij gaat al eens proberen om mij aan het lachen te brengen eventueel.
1: Oh,
0: Want je had een mop, zei je in de app van M&M, maar je kan ze alleen...

0: zo slecht vertellen. Dus ik zou zeggen, neem even de tijd. Neem een beetje adem. En dan gaan we dat gewoon al eens proberen. Van, een klein voorsmaakje van hoe het gaat gebeuren volgende week. Dus ja, here you go.
1: Oké, dus een timmerman, een metselaar en een elektricien zitten tegen elkaar op. Ze smijten eigenlijk over wie het oudste beroep van de wereld heeft.
0: Ja.
1: En de timmerman zegt, je weet nog, Jezus, hè, die is geboren in een stal.
0: Mm-hmm.
1: En je weet toch wie dat gebouwd is? Didi, de timmerman. Ja. Oké, zegt je metselaar, goed en wel, maar de piramide stond er ook al toen eeuwen en die zijn toch ook gemisseld. En dan druk ik het jammer. Jullie moeten niet reuzen, want het oudste beroep dat heb ik. En dat is heel duidelijk, want op de eerste dag zei God, hier is het licht. En wie denkt de gulle dat er al die tijd ervoor al die kabels heeft getrokken? Ik, hè?
0: Oh. Oh. Jawel. Ik vond het goed. Weet wat het zo grappig maakt, Katrien? Vooral uw manier van
1: vertellen.
0: Uw manier van vertellen. En je zou zeggen, joh, BB, dat vind ik grappig. Dus ja, en vooral op het einde dat je zou zeggen, joh, dat was het dan. Dat vind ik goed. Dus proficiat, je wint nu nog geen prijs, maar als je volgende week zou meedoen, dan maak je wel kans op een prijs. Dus Katrien, ga je...
1: Ik heb mijn zusje laten
0: met
1: veel beter.
0: Awel, werk anders even samen. Ja, oké.
1: Die staat er naast mij, maar ik heb... Ik ga erop openen, maar ik zoek die mop op de stram en ik vind dat echt een heel goede mop.
0: Omdat
1: ik vind het zo onnodig, maar als mama die vertelt, moet ik van de tafel, maar als ik die vertelt, was niet met me.
0: Oh, karma. Ik heb gelachen. En dat was echt oprecht trouwens, het was geen sympathielachje.
1: Voilà.
0: Maar volgende week dus kan jij meedoen aan die M&M lachlijn. Ik moet je gewoon nog inschrijven via VRT Max, dus dan verwacht ik jouw inschrijvingen, Katrien. Merci om even te bellen vandaag. En geniet van de zon, dat vooral. Salutjes.
1: Dankjewel.
0: Bye. Deze staat vanavond in de AB, Sienna Spyro. En ik sta daar ook trouwens te kijken en mee te zingen met Material Lover.

Material Lover van Sienna Spyro. Ik ben zo benieuwd. Vanavond staat ze gewoon in de AB en ik ben erbij. Ja hoor, moet het toch af en toe gezegd hebben eigenlijk. Het is bijna 3 uur. Als je trouwens nog goede moppetjes hebt of je weet iets grappig dat je zou kunnen doen, een dansje, een grappige act of zo, je hoeft daar niet te veel voor te kunnen, maar gewoon een klein beetje grappig zijn, schrijf je in VRT Max voor de M&M Lachlijn. En wie weet win jij volgende week een van de gekke prijzen. Tijdens die lachlijn. Je moet gewoon de DJ's aan het lachen brengen. Dat valt wel mee. Ik zeg het, je kan alles doen. Een gekke breakdance act. Misschien zo'n grappige karaoke act of zo. Slechte zangauditie, slechte dansauditie. Of iets met gekke pruiken.

0: Sing.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar we voelen het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
8: In Moskou!
7: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
7: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man.
11: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: Ik ga niet werken vandaag.
13: Maar, hoezo?
12: Sorry, Martins WK.
14: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
15: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
16: Ja.
15: Bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
17: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
18: En voor mijn pensioen?
19: Tweede of derde pijler, juffrouw?
18: Wat lief?
19: En hebt u een VAPZ?
18: Wat?
19: Wat is een VAPZ, juffrouw?
18: Ik weet niet.
17: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
18: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
17: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
20: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Star Wars.
4: It's time.
3: Keer terug naar het grote scherm.
4: I'll be right behind you. Go, go.
3: The Mandalorian en Grogu. Nu exclusief in bioscoop.
4: This is the way.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Een goedemiddag, het is 3 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Armin de Muit.
8: Er vallen dan toch minder ontslagen bij Nike. Eind april kondigde de directie van Nike in Laakdal in Antwerpen aan dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen door de dalende omzet en winst. Maar na overleg met de vakbonden is er nu een akkoord dat ervoor zorgt dat er maximaal 371 mensen zullen ontslagen worden. De Socialistische Vakbond is tevreden.
9: We waren er zelf van overtuigd als vakbonden dat we een goed akkoord hebben bekomen. Er is ook de stemming voorgelegd en een grote meerderheid van het personeel heeft het goedgekeurd, wat dat voor een stuk ook bevestigt. Maar er blijven nog altijd 370-tal gedwongen ontslagen overeind. Dus dat blijft natuurlijk heel zuur.
8: Afgelopen nacht is een man van 47 overleden na een ongeval met een e-step. Een andere man, iemand van 30, is daarbij een levensgevaar. Spoedartsen van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen pleiten al een tijdje voor een inperking van het gebruik van e-steps. Zeker 's nachts, want dan zijn de verwondingen veel erger, blijkt uit een studie van het SAS.
10: Daarin hebben we inderdaad gezien dat de e-steps dan toch wel gevaarlijker zijn dan andere vervoersmiddelen. En we zien toch dat de letsels die optreden tijdens de nachtelijke uren ernstiger zijn dan de letsels die we zien tijdens daguren. En vandaar dat we dan toch wel een waarschuwing willen geven om te kijken of er mogelijkheden zijn om die letsels te beperken of te voorkomen.
8: Vanaf vandaag kan je in het KMSKA in Antwerpen naar een tentoonstelling van de Britse kunstenaar Anthony Gormley. Dat is een van de meest toonaangevende hedendaagse beeldhouwers ter wereld. In totaal zijn er meer dan 100 werken te zien. Het grootste werk vult een volledige museumzaal, zegt de directeur.
11: Anthony Gormley begint meteen zijn oog vallen op de witte iconische museumzalen. Dat hangt normaal onze permanente collectie. Maar we zijn de uitdaging aangegaan. We hebben de zalen vrijgemaakt. Er staat hier een installatie die 40 ton weegt. We hebben dus ook heel goed moeten kijken naar de stabiliteit. Het heeft best wel wat voorbereiding gevergd van het ganse team.
8: En het is vandaag zomers weer met veel zon en temperaturen tot 25 graden aan zee en lokaal 31 graden in het binnenland. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag wordt het ook nog zonnig en warm.
7: M&M.
6: Een bubbelend koud drankje, een snackje, een licht briesje en een laagje zonnecrème. Meer niet, that's what I want. En jij ook, denk ik?
12: Ja, ja.

0: Sia, die brengt de vibes. De cheap thrills. Op deze zonnige, zonnige zaterdag. Dat vooral. Maar wat doe jij vandaag op deze zaterdag?
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Misschien ben je van de ongelukkigen en moet je vandaag een beetje studeren. Of veel studeren, je klaarmaken voor die examens. Of je gaat toch iets leukers doen of zo. Net zoals Mia uit Brecht. Dag Mia.
2: Het is Mie.
0: Mie? Waarom zeg je nu Mia? Ja. Ah ja, ik vond de vibe passen. Maar Mie dus. Waar bevind jij je nu op dit moment?
2: Ik bevind mijn eigen hier op een geweldige tent.
0: Okay.
2: Die gaat vanavond een zotte vijf komen.
0: Jeppa. En waar is die te doen, die vijf?
2: In Sint-Leenaerts.
0: In Sint-Leenaerts, in Sint-Leenaerts. En is dat jouw vijf of heb je dat met iemand voor je? Ja.
2: Het is van de KLJ's in Sint-Leenaerts hier. Sint-Leenaerts en Swing.
0: Jeppa, let's go zeg. En wat zijn zo de plaatjes die gedraaid gaan worden vandaag?
2: Dat weet ik niet. Maar ik heb gehoord dat er keigoeie DJ's komen.
0: Oké. Je hebt het gehoord.
2: DJ Jellen en zo.
0: Oké.
2: Dus ik denk zeker dat al het volk een beetje moet komen naar hier in Sint-Leenaerts.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Om deze coole DJ's te zien.
0: Ja, het is ook een mooie dag. Hè. Is het buiten te doen of was het in een tent?
2: Het is in een tent, dus nu is het wel echt bakken.
0: Ja, dat zal wel. Amai. Maar de bakken drinken, die zullen daar ook al binnen staan, zeker.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En waar kunnen we jou vinden vandaag? Is het aan de bar of op de dansvloer?
2: Aan een toog.
0: Aan een toog. Wat toch niet?
2: Aan een toog.
0: Ah, wel toch niet heel de avond?
2: Jawel. Ja? Heel de avond, hè.
0: Oké. Okay. Ja, misschien is dat in shiften of zo. En dan kan je af en toe wel eens gaan feesten.
2: Heel vanavond aan de
0: tocht
2: met al het volk.
0: Oh, wat zal wel zijn. Mie, jij bent een werkpaard. Ik hoor het, ik voel het. Veel plezier vanavond. Ik hoop dat er heel wat volk afkomt. Je hoort het. Je moet in Sint-Leenaerts zijn. Daar is de vijf bezig.
2: Oké.
0: Nog een laatste boodschap aan... Want je bent op Nationale Radio natuurlijk. Dus neem je een moment.
2: Ja, allemaal komen naar Sint City Stand en Swing in de Kerkstraat in Sint-Leenaerts.
0: Je hoort het. Zeg, dikke merci om even te bellen en geniet ervan vanavond.
2: Dag,
0: dada. Nu met Bella Kay en I love it, I love it, I love it. I like

0: zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
1: bij Brico, Brico City
0: en Brico Planet
1: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Vlaanderen, de toekomst is hier.
6: Update beschikbaar.
5: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
6: Update voltooid.
5: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.

0: Laura Tesoro en Loïc Noté. Wat een duo ook eigenlijk.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Nu niet duo, maar wel solo. Mr. Berre is met een hele gloednieuwe EP afgekomen. How Beautiful This Life Is, heet de EP. Ja, voilà. En nu ook met een nieuwe hit, gisteren uitgebracht. Yesterday, Today, Tomorrow. Doet mij zo'n beetje denken aan de slogan van Tomorrowland. So, today is a present, of wat is er allemaal. Maar hij gaat toeren in het buitenland, in de UK, overal en nergens. Hij gaat niet meer echt op de festival staan, meer echt de intieme zalen, want dat hoort blijkbaar bij de vibe van de EP. Dus we gaan gewoon eens luisteren naar Yesterday, Today, Tomorrow.

geeft een beetje spice aan jouw zaterdag. The Spice Girls met de Wannabe. Param. If you wanna be my lover. If you wanna be my lover. Het is 3:30. En op de Antwerpsring richting Nederland is het 25 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. De weg is er wel weer vrijgemaakt. Richting Gent dan een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel sta je een kwartiertje vast tussen Oudergem en Wemmel. In Tervuren zijn door werken de af- en oprit afgesloten. Het verkeer richting Tervuren dat rijdt om via Wezenbeek een keer terug via de binnenring. Vanuit Tervuren dan best richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal. Voilà, en dat is het eigenlijk. Nu kamerad met Be Mine.

zonnige muziek, dat zeker vandaag op deze mooie zaterdag. Het is al bijna 30 graden, denk ik. Op sommige plaatsen zal het misschien al warmer aanvoelen dan dat. Maar we moeten het zo meteen eens hebben over de mol. En in de mol wordt altijd speluitleggen gegeven en zo. Jill die daar een hele uitleg geeft. En ik denk altijd, ik zou daar niet aan kunnen meedoen, want ik heb het altijd moeilijk met een speluitleg. Ik ben altijd weg direct qua aandacht. Ja, het is soms moeilijk. Heb jij dat ook? Stuur het eens in de app van M&M. Nu, Little Lion Man.

0: in iets luchtigs. Even geen gedoe, geen stress, gewoon lachen.
1: Ik ga staan.
0: Dan zit je goed bij M&M voor een stevige portie gratis lachtherapie.
2: De M&M lachlijn.
0: Vanaf maandag op M&M en op VRT Max.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
6: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: Get Lucky van Daft Punk. Vorige week was het de finale van de Mol. Kleine spoiler alert. Maar als je het nu nog niet gezien hebt... Ja, zeg, mannetjes, come on. En de Mol, die is ook langs geweest bij 22 minuten stomme vragen. En daar hadden ze een vraag over de proeven, hoe dat dan in zijn werk gaat. Want ik zelf bijvoorbeeld, als ik ooit zou meedoen aan de Mol, wat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, never say never, maar toch, ik zou het moeilijk hebben met die speluitleg. Dat is ook bij gewone spelletjes, dat ik soms aan het opletten ben, maar dan toch die aandacht even weggaan. En dat is echt puur bij speluitleggen, dus daarmee. Maar ze vroegen dat eens aan de Mol, Wout dus.
1: Maar wat gebeurt er als iemand de spelregels niet snapt?
2: Daar legt Gilles de proef uit, zoals dat jullie het allemaal zien op tv.
1: Ja?
2: En dan wordt even alles stilgelegd en dan mogen we al onze vragen op Gilles afvuren. En dan is het een vragenvuur. Iedereen stelt de onnozelste vragen. En idem ikke, ik moest ook gewoon mee onnozele vragen stellen.
1: Ah, ja.
2: Maar het moest lijken alsof ik ook een kandidaat was natuurlijk. Dus ik begon ook zo van die stoeme vragen te stellen die al 3 keer gesteld waren. Maar ik stel ze gewoon nog eens.
0: Ja, ik snap dat wel. Want soms die proeven van de Mol, dat is dan met extra lagen en zo. Ja, het is heel de aflevering, die staat op VRT Max natuurlijk. Nu Elok en Khalid.

Meteor en Luna. Maken alles weer kapot. Met stuk. En zo is het bijna 4 uur. Bob Storms die komt eraan. We hebben weer goed gelachen. Over lachen gesproken, vergeet je niet in te schrijven voor de M&M Lachlijn. En wie weet win jij volgende week wel een gekke prijs. Via VRT Max nu inschrijven. Geniet van je dag.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Mannekes, ik heb gedroomd.
2: Over?
1: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
3: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
1: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
3: En morgen en maandag?
2: 20% korting op alles.
1: Serieus?
3: Oh, jij wist dat niet.
1: Mompie, we hebben nu drukke door.
2: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
5: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
11: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Boulevard. Bereik meer.
1: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
0: 14 nieuws.
2: Dit is Armin de Muit.
3: Er vallen dan toch minder ontslagen bij Nike. Eerder kondigde de directie van Nike in Laakdal aan dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen. Maar na overleg met de vakbonden is er nu een sociaal akkoord. Daardoor zullen maximaal 371 mensen ontslagen worden, in plaats van 730 dus. De vakbonden hopen dat een aantal werknemers kiezen voor vrijwillig vertrek, vertelt Marieke van de Socialistische Vakbond.
4: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling. En op die manier kunnen zij toch nog vermijden dat er een collega moet vertrekken die absoluut wil blijven.
3: Het is tijdens dit verlengde weekend extra druk aan de kust. Door het warme weer trekken veel mensen voor 1 of meerdere dagen naar zee. In Oostende wordt zowel op het strand als op de dijk volop genoten van de zon en van wat verkoeling.
5: In Limburg is het veel warmer, ja. Het is veel drukkend ook. En hier koel je af met wat brieswind.
6: We zijn eigenlijk aan het genieten van een verfrissend drankje.
7: We zijn hier vandaag de eerste keer met onze baby op het strand. En we hebben daar in het water gezeten. Ik vond het heel leuk.
3: In Charleroi woedt momenteel een grote brand in een afvalverwerkend bedrijf. Een grote zwarte rookpluim is daardoor van kilometers ver te zien. Het is nog niet geweten of de rook ook giftig is. De brand zou ontstaan zijn in een berg plastic afval. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. Aan inwoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En op de watersportbaan Hazewinkel in Willebroek kunnen kinderen vandaag ervaren hoe het is om in open water te zwemmen. Instructeurs van Sport Vlaanderen leren de kinderen waar ze op moeten letten en hoe ze niet in de problemen geraken. Voor deze 2 kinderen was het wennen.
8: Ik heb nog nooit echt zo in open water gezwommen. En je voelt wel zo'n beetje de stroming van het water. Dat een beetje, oh ja, dat het zwaarder maakt.
9: Ik heb het wel een paar keer nog gedaan, maar deze keer was de stroming iets harder.
3: Het is zomers warm tot 25 graden aan zee en 31 in het binnenland. Morgen hetzelfde weer, maandag en dinsdag ook nog mooi, zonnig en warm.
2: In Austin is het maar 20 graden en is er zelfs risico op overstroming. Gelukkig schijnt hier de zon. Dus Desha, kom maar met je boots naar hier.
10: M&M.

0: En de playlist gaat mee met de temperatuur. Hè.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Een hele goeiemiddag. Het is vandaag zaterdag 23 mei. Een zeer zomerse weekenddag. Een verlengd weekend voor wie maandag ook vrij is op Pinkster maandag. Ideaal moment om ook eens na te denken over de M&M lachlijn. Want vanaf maandag starten we hier bij M&M de M&M lachlijn op. We gaan eigenlijk gewoon een week lang lachen met elkaar. Het leukste dat er is eigenlijk. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Je gaat kunnen lachen met wat er gebeurt op de radio. Maar je kan ook zelf onze M&M-DJ's aan het lachen brengen. En ik weet echt oprecht dat jij ook grappig bent, op je eigen manier. En dat kunnen we wel gebruiken om onze DJ's aan het lachen te brengen. Je bent bijvoorbeeld kampioen in roasten, super sarcastische humor of zo van die dingen. Of je kan een heel grappig trucje waar iedereen altijd mee moet lachen. Of je speelt toneel en hebt wel zin om een klein komisch stuk te komen opvoeren op de radio. Het kan eigenlijk allemaal, ook dingen die je zelf nog voelt opkomen in jezelf, waarmee je onze M&M-DJ's aan het lachen kan brengen. Laat het vooral weten via VRT Max, dan weten wij het ook. En wie weet, komende week ja, kan je hen aan het lachen doen brengen. Dat is toch fantastisch. Je kan je inschrijven via VRT Max, check het even. Heel benieuwd wat dat vanaf maandag gaat geven. Eén ding weet ik al zeker, we gaan lachen.

0: vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar niet WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix. Samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een tweede gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Oh, amai, die civietje was lekker.
5: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in Europa?
6: Blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
8: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ja.
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

Voilà, zo'n mooi weer is het op dit moment. Louis de Kouter stuurt in de app van M&M onderweg naar de Boma om samen een ijsje te gaan eten. En ze houdt zo van ijsjes. Zalig. Als jij nog zomerse activiteiten aan het beleven bent, laat het even weten in de app van

0: Shawn Mendes met Treat You Better op jouw zaterdag namiddag. Het is bijna 4:30 en dat betekent een kleine update van de situatie op de weg.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
0: Op de buitenring rond Brussel. Een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette. De weg is er vrijgemaakt. Op de buitenring vertragen tussen Oudergem en Zaventem. Tervuren zijn door werken de af- en oprit afgesloten tot maandagavond liever. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal.
3: M&M.

Er is nieuwe muziek van Judith, I'd Love to Be in Love. Ja, Judith, je kent ze wel. Ze is Eminem Rising Star geworden in 2022. Sindsdien alleen maar topnummers uitgebracht. En dit is een nieuwe. Het is een iets andere vibe dan wat we van Judith gewoon zijn. Het is echt heel euforisch. En dit keer wilden ze gewoon daar meteen voor gaan. Als je het hoort, bam, dat je in die euforische vibe zit. En dat is gelukt met deze I'd Love to Be in Love.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu al.

0: Ook voor je zaken kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
1: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

fans van de Britse zangeres Ray werden op een verrassing getrakteerd tijdens haar concert in Californië, want de Duitse filmcomponist Hans Zimmer die stond plots naast haar op het podium. Samen hebben ze natuurlijk Click Clack Symphony gemaakt, maar samen op het podium hadden ze nog nooit gestaan. En op het einde van het liedje hebben ze Enkelaar een hele dikke knuffel gegeven op het podium en de fans gingen helemaal los. Als je die knuffel wil zien, moet je het maar even opzoeken.

Maurice van der Linden. Die stuurt hier een berichtje in de app van M&M waar ik heel jaloers van word, hoor, Maurice. Hij zegt dat hij straks nog lekker gaat zwemmen in de zwemvijver. Ja, als je die hebt of in de buurt hebt, dan snap ik dat je daar vandaag van kan genieten.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Nee,
2: Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch iets.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
2: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man.
6: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
7: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
7: Sorry, maar niet WK.
8: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neus begot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Je gaat zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3 miljoen. Lotto, omdat het kan.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
13: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
15: Tartaratata.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je...
13: Joehoe!
16: ...met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
17: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
20: Oei, wacht, hè.
21: Rustig, slaap
20: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
21: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
19: Prima, prettige avond.
20: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
21: Ja, zeker dat.
16: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
22: Goedemiddag, het is 5:00.
16: 14 nieuws.
22: Dit is Armin de Muit.
23: Er vallen dan toch minder ontslagen bij Nike. Eerder kondigde de directie van Nike in Laakdal aan dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen. Maar na overleg met de vakbonden is er nu een sociaal akkoord. Daardoor zullen maximaal 371 mensen ontslagen worden. De vakbonden hopen dat een aantal werknemers kiezen voor vrijwillig vertrek, vertelt Marieke van de Socialistische Vakbond.
24: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling. En op die manier kunnen zij toch nog vermijden dat er een collega moet vertrekken die absoluut wil blijven.
23: In Charleroi woedt momenteel een grote brand in een afvalverwerkend bedrijf. Een grote zwarte rookpluim is daardoor van kilometers ver te zien. Het is nog niet geweten of de rook ook giftig is. De brand zou ontstaan zijn in een berg plastic afval. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. Aan inwoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En het is tijdens dit verlengde weekend extra druk aan de kust. Door het warme weer trekken veel mensen voor 1 of meerdere dagen naar zee. In Oostende wordt zowel op het strand als op de dijk volop genoten. De politie zet tijdens dit soort zomerse dagen extra agenten in op het strand.
25: De strandpolitie bestaat uit een aantal teams die op het strand aanwezig zijn en daar ook samen met de strandreddingsdienst aanspreekbaar zijn. Ze gaan rond op het strand, ze kijken waar incidentjes zijn. Het gaat ook heel vaak om verloren gelopen kindjes. Maar het blijkt toch wel echt nodig sinds een aantal jaar om daar actief op in te zetten en op het strand ook aanspreekbaar te zijn en zichtbaar te zijn voor de bezoekers.
23: Ook dit weekend start het zomerse festivalseizoen. Een van de eerste festivals is Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren in Limburg. Daarna volgen er nog vele andere, want de Belgische festivalkalender staat overvol. En dat is duur ook voor deze twee festivalgangers.
0: Allee, het is leuk, maar het kost heel veel geld. Dus daarmee heb ik het beperkt tot twee festivals dit jaar.
1: Ik denk dat ik deze zomer vier festivals doe. Dus 800 euro, ja, wel veel geld.
23: In de haven van Dover in Groot-Brittannië is een nieuw systeem van extra grenscontroles tijdelijk opgeschort. Dat komt door de grote verkeersdrukte bij het begin van een schoolvakantie daar. De nieuwe controles moeten ervoor zorgen dat vingerafdrukken en een foto in een digitaal dossier worden opgenomen. Het was meer dan 3 uur aanschuiven richting Dover en dat in de zomers warme temperaturen. Door enkel de gewone controles uit te voeren zou de procedure sneller moeten verlopen en moet de verkeerschaos verminderen. Het blijft mooi weer vanavond met temperaturen tussen 9 en 17 graden. Morgen opnieuw zonnig en zomers warm tot 30 graden, net als begin volgende week.

Katy Perry en Snoop Dogg. Ik ben de volgende song al heel lang aan het luisteren. Sam Fender en Olivia Dean samen met Rain Me In. Ik vind dat echt een topsong. Die gitaar, die twee stemmen die mooi blenden, geeft me een zeer fijn en warm gevoel eigenlijk. Hopelijk ook bij jou. Geniet van je zaterdag.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
3: bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
3: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak

Whipco. En Kingdom of Fear was hier aan het meedansen in de studio. Het is een ongeziene performance. Ik heb gisteren gewoon gedaan wat mijn lichaam zei dat ik moest doen. Dat klinkt misschien vaag, maar ik ga het uitleggen. Het was de eerste zomerse dag van het jaar, kan ik wel zeggen. Gisteren 27 graden en ik wou echt optimaal genieten van het weer. Ik wou naar het strand. Mijn vriend die woont in Nederland. En eerlijk gezegd ben ik vaker toch net iets meer fan van de Nederlandse kust dan van de Belgische kust. Sorry. Dus 1-1 is 2. Ik ben met hem naar Hoek van Holland gereden. Dat is ook echt letterlijk de Hoek van Holland waar dat is. Het is een iets minder populair strand, maar daardoor was het ook wel niet al te druk gisteren. Want ik denk dat veel mensen het idee hadden van let's go. Als je vrijdag vrij bent, of vrijdagavond zelfs nog, want het was nog tot laat licht. Even naar het strand gaan, het was niet te druk, ik heb genoten. En onderweg ernaartoe heb ik uiteraard mijn dedicated zomerse playlist aangezet om al een beetje in de vibe te komen. En als er dan één song in staat bovenaan die playlist die echt moet passeren, dan is het wel deze. Get on the floor. Put your hands up. Summer Jam 2003 van de Underdog Project en Sand Club. Ja, als dat niet zomer schreeuwt, ja, dan weet ik het ook niet. Dus doe alsof je op het strand bent. Of zet het luid als je op het strand bent. Dit is Summer Jam.

0: Purple Disco Machine en The Magician met All My Life.
1: XXL Nutrition. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Er is 5:30 en op de Antwerpse ring richting Gent is na de Kennedy-tunnel de weg vrijgemaakt. Nog een 30 minuten file vanaf Antwerpen-Zuid. Op de buitenring rond Brussel zijn in Tervuren door werken de af- en oprit afgesloten tot maandagavond. That's it voor nu.
2: M&M.

Swims. En Mr. Know-It-All. Vanavond staat Harry Styles al voor de vijfde keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam met zijn Love on Love Tour, denk ik dat het zo heet. Het zou heel raar zijn als ik het nu fout zeg, maar bon, laat maar weten in de app van M&M als het zo is. Hij zit dus in de helft van zijn concerten. Hij gaat nog door tot 5 juni met hier en daar af en toe een pauze van een paar dagen. De winningen zijn een beetje verdeeld over zijn concert. Vooral als het gaat over de staanplaatsen, want hij heeft een zeer groot vierkantig podium in de arena staan. Maar er zitten ook bruggen in dat decorontwerp, om het zo te zeggen. En die bruggen die zorgen ervoor dat je weinig ziet als je dichtbij staat. Nu heb ik wel gelezen dat ze het podium een beetje gaan aanpassen. Dus laat ons hopen voor de concertbezoekers van vanavond dat dat gefixt is. Je gaat het ongetwijfeld op TikTok kunnen zien als je zin hebt om een stukje mee te krijgen van Harry Styles zijn concert als je er niet bij kan zijn. En anders tickets op even checken, want er zijn nogal wat tickets beschikbaar. Dit speelt hij als derde song vanavond. Walk in your rainbow paradise. Adore you.

0: natuurlijk niet de Love on Love Tour. Wel de Together Together Tour van Harry Styles. Voilà, dat is even recht gezet.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: M&M Live.

0: al een beetje de soundtrack van de zomer, hè. Hier op MRM vandaag, deze prachtige zaterdag 23 mei... met Walking on a Dream en Empire of the Sun.
1: De M&M Lachlijn.
0: En komende week gaat het ook nog heel mooi weer zijn. En wat past er bij zo'n mooi weer? Ik vind radio. En op de radio vanaf maandag hier op M&M gaan we alleen maar lachen. Dus als je zin hebt in even iets luchtigs, moet je gewoon luisteren vanaf maandag. Want we gooien een week lang onze telefoonlijnen open. De M&M Lachlijn, om precies te zijn, het is jouw moment om te shinen met jouw favoriete mop of jouw zeer bijzondere hobby waar iedereen altijd mee moet lachen, of een trucje dat je kan. En, of je bent misschien gewoon grappig altijd. Als je gewoon een paar woorden begint te zeggen, moeten mensen al lachen om jou. Dat zou allemaal kunnen. Als die beschrijving op jou van toepassing is, dan wil ik graag weten wie jij bent. Laat het even weten via VRT Max, het kanaal van M&M. Daar kan je je inschrijven voor onze M&M lachlijn. En wie weet, als jij de M&M DJ's die hier volgende week te horen zijn aan het lachen kan brengen, kan je ook wel een prijsje winnen. Ja, kan je niet zeggen wat voor prijsje dat is, maar dat is misschien leuk meegenomen. Dus, als je grappig bent, of je kent iemand die echt heel grappig is, je neef, je broer, je nicht, je tante, je onkel, maakt niet uit, laat het even weten, meld je aan via VRT Max en ga gewoon mee lachen komende week. Lijkt me echt super tof als jij er ook bij bent.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
7: Goedenavond, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
7: Dit is Armin de Muit.
8: Het is extra druk aan de kust. Door het warme weer en het verlengde weekend trekken veel mensen voor 1 of meerdere dagen naar zee. In Oostende wordt zowel op het strand als op de dijk volop genoten van de zon en van wat verkoeling.
9: Wij vinden het superleuk om over de golven te springen. We zijn onze voeten aan het insmeren met zand. Misschien om ons te wassen gaan we terug in het water gaan.
10: Niks doen, hè. Naar de mensen kijken. En morgen gaan we naar huis. Ja, het was op de boef af.
8: In Lanaken in Limburg is er momenteel een zware brand in een verpakkingsbedrijf waar papier, karton en piepschuim ligt opgeslagen. De plaatselijke brandweer krijgt er hulp van Nederlandse collega's uit Maastricht. Momenteel zou het vuur onder controle zijn, maar er is ook veel rook waardoor aan de omwonenden gevraagd is om ramen en deuren gesloten te houden. Ook in de omgeving van Charleroi woedt nog altijd een zware brand in een recyclagepark. In Antwerpen is de Sinksefoor vandaag officieel geopend. De Sinksefoor is de grootste kermis van Vlaanderen en loopt nog tot 28 juni op Spoor Oost in Borgerhout. Met het mooie weer kon de start niet beter zijn, vertelt voorkramer Jean-François.
11: De Sinksefoor is een product van Antwerpen. Sinksefoor is puur Antwerps. Meer Antwerps kunnen niet hebben. Er is heel veel animatie. Mensen wat verkleed zijn, die het plezier brengen. Ik zie ook dat de attracties staan volop. Decadence is hier vol aan het draaien. Het is gewoon het moment van het jaar. Antwerpen, Sinksefoor, lekker eten, attracties doen, een terrasje doen. Dat is gewoon genieten.
8: In Portugal zijn de moeder en de stiefvader van 2 jonge kinderen die deze week aan de kant van de weg waren achtergelaten voorlopig aangehouden. Dinsdag werden de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 gevonden in het zuiden van Portugal. Ze hadden eten en drinken bij zich, maar geen identiteitskaart. De vader van de kinderen had hen een 10 dagen daarvoor als vermist opgegeven in Frankrijk. De moeder en haar vriend zijn nu dus gearresteerd. En dan nog wielrennen. In de Ronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zo net de 14e etappe gewonnen. Dat was een zware bergrit. De Deen was de snelste op een steile slotklim voor de Oostenrijker Felix Kal en de Australiër Jay Hindley. Voor Vingegaard is het al de 3e overwinning deze Giro. Hij is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. Daarom is deze ritzege de mooiste van de 3. Zijn team heeft alles perfect uitgevoerd, zegt hij.
12: Oh, I think this one is the one I will remember the most. We made a plan from the start with the team and my teammates did an incredible job the whole day. It's a super nice win.
8: Het blijft mooi weer vanavond met temperaturen tussen 9 en 17 graden. Morgen opnieuw zonnig en zomers warm tot 30 graden. Net als begin volgende week, want ook dan mooi weer.
1: M&M.
7: En wat hoort bij mooi weer zomers muziek? Die gaan we door jouw boxen knallen zometeen. Eerst deze Amerikaanse singer-songwriter... Sam

Metro en Justin Bieber met I Don't Care. Ik heb een checklist voor jou. Wat je moet doen bij 30 graden, want dat is het toch ongeveer hier in het land op dit moment. Eerst en vooral, chillen. Op elke mogelijke manier ook. Ook als je moet werken dit weekend, gewoon chill doen. Niet te rap, niet te traag ook niet natuurlijk, maar gewoon het chill aandoen. Nummertje 2, probeer zoveel mogelijk de zon te zien. Je voelt je er oprecht gelukkiger door. Wel insmeren natuurlijk, want de UV-factor is best hoog vandaag. En 3, zomerse muziek, dat paai natuurlijk. En daarbij ben je voor M&M aan het juiste adres natuurlijk. En dit wordt misschien wel de zomerrit van deze zomer. Ugel en Solto met Jamaican Bamba. M&M.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. M&M.

Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Shakira die mocht voor het WK dit jaar opnieuw een officieel WK-lied maken. Die Die heet het, betekent zoveel als Let Go eigenlijk en het klinkt zo.

0: topnummer. Ze heeft er Burna Boy bij gehaald en samen klinkt dat top. In 2010 mocht ze uiteraard ook al het officiële WK-lied maken. Waka Waka, dat gaat niemand ooit nog vergeten. En je kan het onmogelijk ook niet associëren met het WK van dat jaar. Maar haar carrière die begon natuurlijk al iets vroeger in de Nili's. Eerst met Whenever, Wherever. Maar ook dit was er eentje die alle charts overtrof. Hips Don't Lie van Shakira.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

van Shibuze. Bijna 6:30 en op de E313 is het 1 uur file rijden naar Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost. De weg is er grotendeels versperd door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. Op de buitenring zijn in Tervuren de af- en oprit ook afgesloten door werken. M&M.

Reinier Zonneveld met Loco Loco. Zometeen om 7 uur is het Magic Saturday. Verzoekjes zijn altijd welkom in de app van MRM. Dan mixt DJ Magic er straks voor jou met graagte in.

0: het Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
4: M&M.
5: Make life
4: sing.
6: Hele lange anticipation voor Alex Warren en The Fever Dream komt eraan.

0: ladies.
1: Merci.
0: Good morning.
1: Ah, waarom? Dat was Justin Timberlake. Het is tijd voor Aaron Blommaert en Zoe Levi. Ze hebben samen een song gemaakt meer dan een jaar geleden tijdens een spontane studiosessie. Ze wisten vooraf niet of ze het echt gingen uitbrengen, maar het is toch gebeurd. Het staat ook op het debuutalbum van Aaron Blommaert, Oorsprong, dat je nog volledig kan beluisteren.

0: Kerstdag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: M&M Live.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: M&M Live.

Dance. Mother Monster. Zo meteen om 7 uur is het Magic Saturday. Dat is met Laura Govaerts en DJ Magic. Die gaan jou opwarmen voor vanavond. Als je nog uitgaat of gaat feesten. Als je suggesties hebt voor dat feestje zo meteen om 7 uur, dan mag je die sturen in de app van M&M. Van mij krijg je nog Sienna Spyro met Die on This Hill.

0: de win-win belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Lanaken in Limburg heeft een zware brand gewoed in een verpakkingsbedrijf waar papier, karton en piepschuim lag opgeslagen. De brandweer moest de hulp inroepen van korpsen uit de buurt en van de collega's uit Maastricht. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken.
3: Op dit moment hebben we de brand onder controle. Zijn we dus bezig met het nablussen te organiseren. Wat niet uitsluit uiteraard als die karton 2 miljoen kilo lag daar gestockeerd in dat magazijn. Maar ook alles wat te maken heeft met isomoos dat uit elkaar wordt getrokken, dat daar terug eigenlijk vuur komt uit die asresten. En dan moet er dus nageblust worden. Ik heb begrepen van de brandweer, ze houden er rekening mee de hele avond nablussen.
2: Vanaf vandaag kan je in het KMSK in Antwerpen naar Geestgrond, een solo tentoonstelling van de Britse beeldhouwer Anthony Gormley. Het is de eerste keer dat de kunstenaar zo'n grote overzichtstentoonstelling krijgt op het Europese vasteland. Er zijn meer dan 100 werken te zien. Het grootste werk vult een volledige museumzaal. Het was een hele uitdaging voor het museumteam, zegt directeur Carmen Willems.
4: Anthony Gormley wilde geen gebruik maken van onze klassieke tentoonstellingszaal. Hij liet meteen zijn oog vallen op de witte iconische museumzalen. Daar hangt normaal onze permanente collectie. Ook onze grote collectie van Ensor is daar aanwezig. Maar we zijn de uitdaging aangegaan. We hebben de zalen vrijgemaakt. Er staat hier een installatie die 40 ton weegt. We hebben dus ook heel goed moeten kijken naar de stabiliteit.
2: Bij de gasexplosie in een mijn in China zijn uiteindelijk 82 mensen omgekomen. En geen 90 zoals eerder vandaag gemeld. Er zijn wel nog 2 vermisten. Op het moment van de explosie bevonden zich zo'n 250 mensen in de mijn. Zowat 550 onder hen konden worden gered. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ontploffing. Eventuele verantwoordelijken moeten worden gestraft, zegt de plaatselijke overheid. De veiligheid in Chinese mijnen is de laatste jaren al fel verbeterd, maar toch sterven er elk jaar nog heel wat mijnwerkers tijdens de uitoefening van hun job. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard daarnet de 14e etappe gewonnen. Een zware bergrit. De Deen was de sterkste op de steile slotklim en haalde het voor de Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley. Voor Vingegaard is het zijn 3e overwinning in deze Giro. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van de Portugees Eulalio en heeft nu meer dan 2 minuten voorsprong. Hij vindt deze overwinning daarom de mooiste van de 3, zegt hij.
5: Oh, I think this one is the one I will remember the most. We made a plan from the start with the team and my teammates did an incredible job the whole day. It's a super, super nice win.
2: Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm. Maximaal tot 30 graden, aan zee 25 door een matige zeebries. Ook begin volgende week veel zon en warm tot 29 graden maandag. En 31 dinsdag vanaf woensdag iets minder warm, maar het blijft wel droog. Meer op vrtnieuws.be.
6: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
8: M&M.
9: Laura Govaerts.
10: Het is feest in New York en in Saint-Tropez, maar ook op je radio, want DJ Magic is hier met een live DJ set.

0: we zijn er weer bij. M&M. Magic Saturday. En we gaan weer totaal los. En met we bedoel ik DJ Magic. Ik en jij, lieve luisteraar. DJ Magic, ben je blij dat je erbij bent?
1: Ik ben blij dat ik erbij ben vandaag op deze prachtige zaterdag alweer.
0: Gaan we knallen vandaag?
1: We gaan zeker knallen. Geen domme vragen stellen, hè, zeg.
0: Ik heb een idee. Jij draait een live DJ-set tot 9 uur vanavond. De luisteraar mag songs aanvragen in de app van M&M. En ik zal de berichtjes voorlezen. Klinkt dat als een plan?
1: Fantastisch plan.
0: Oké, top. Dus nu je berichtjes, je verzoekjes in de app van M&M. En dan vliegen we erin. Patata. M&M. Magic Saturday.

0: En we willen heel graag iets van Stromae horen, als dat kan.
1: En français, alors on danse.
0: Dat kan?
1: Ouais.
0: Ah, c'est top, hè. M&M. Magic Saturday.

0: Star van Jonas Blue vind ik ook een fijntje.
1: Dat is fijn, hè? Dat is de zomer, hè?
0: Dankjewel daarvoor, DJ Magic. Jij bent hier voor een live DJ-set nog tot 9 uur vanavond. Dus laat de verzoekjes maar komen in de app van M&M. Glenn van Looy uit Turnhout heeft dat gedaan. Hij stuurt de collega's en ik. Wij willen heel graag Freed from Desire van Gala horen. Speciaal voor alle andere weekendwerkers. Vind ik sympathiek.
1: Valassen.
0: Valassen. Meteen DJ Magic. Hij is wakker, hoor. Hij is wakker. Dankjewel daarvoor. Andere verzoekjes, titel en artiest even sturen in de app van M&M. En DJ Magic regelt dat speciaal voor jou.

0: dansen en chansen met DJ Magic op zaterdagavond. Vaste afspraak. Magic yes. Saturday, het zal wel zijn. Jij kan nummers aanvragen in de app van M&M en DJ Magic die mixt die aan elkaar naadloos, alsof het voor zichzelf zou zijn. Het is echt prachtig. Eline Hermans is 24 jaar en komt uit Sint-Niklaas en stuurt goedenavond. Mijn beste vriendin is vandaag jarig en ik wil heel graag Kent Holdes van Macklemore voor haar aanvragen. Dat zou echt top zijn. Proficiat, eerst en vooral. Woe. Vriendin, en gaat dat lukken?
1: We gaan dat regelen.
0: Jepla!
2: M&M Magic Saturday. M&M

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: M&M. Magic Saturday.

0: If I see a light flashing, wat dan?
1: Does this mean that I'm coming home? Calvin Harris. Hij zingt dat zelf, hè?
0: Man, dat is niet waar.
1: Dat is zijn stem, jawel.
0: Allee, knap gedaan. Applaus.
1: De man die alles kan.
0: Ongelooflijk, de Calvin. Brent de Wilde, laat ons het daar eens over hebben. Die is 28 jaar en komt uit Oostende. Mm-hmm. En die kijkt heel erg hard uit naar Werchter Boutique.
1: Ja, wie niet? Ik ja, ook. Wij zijn daar ook, hè?
0: Insane namen. Katy Perry komt. Bommelien Thijs.
1: Ja, Mika.
0: James Arthur. Roxy Dekker. Maar ook Pitbull. En daar kijkt Brent de Wilde uit Oostende het hardst naar uit. Dus gaan we een beetje Pitbull doen?
1: Gaan we doen.
0: Yay!
2: M&M. Magic Saturday. M&M.
3: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze...

0: Jamaican van Uzel. Vind ik ook leuk. Tof. Komt naar Tomorrowland dit jaar. Kijk ik naar uit.
1: Ja, op de Crystal Garden speelt hij. Dat is wel een fijn podium, hè?
0: Zo met bloemetjes aan het plafond.
1: Ja, en zo in een cirkel precies.
0: Ja, en ook zo nevel. Als het heel warm is, wordt dat niet zo verneveld.
1: Juist, ja, ja.
0: Lekker fris.
1: En zo, ik heb geruchten gezien dat ze daar een ander podium van willen maken. Maar het zijn ook maar geruchten, dus ik ben ook niet zeker of het waar is. Ze willen daar zo'n beetje 360 van maken, volgens de geruchten.
0: Ja, ik vind het goed.
1: Met een DJ in het midden.
0: Leuk!
1: Ja, want die cirkel die leent er zich dan wel toe dat er een DJ in het midden kan staan en iedereen daar zo rond.
0: En dan iedereen op dit lied.
1: Ik zie het voor me.
0: Echt een supergoed idee.
1: Ik zie het helemaal voor me.
0: Iets om naar uit te kijken. En ondertussen ook een berichtje in de app van Zoe Verbrugge uit Mechelen. Die zegt, mag ik alsjeblieft iets van Michael Jackson? Want ik ben obsessed sinds ik de film heb gezien.
1: Zeker.
0: Je bent al bezig.
1: Ja, ik ben al bezig.
0: Wat ga je doen?
1: Ik wil nog graag naar de film kijken eigenlijk van Michael Jackson.
0: Ah ja, dan moet je snel gaan.
1: Ja, ik weet het.
0: Wat is dit?
1: Dit is Pretty Young Thing.
0: Ah, leuk. Ik zie het al gebeuren. Dankjewel DJ Magic. Suggesties zijn trouwens welkom in de app.

0: Nu bij Zeeman. Damessinglets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Star Wars.
2: It's time.
1: Keer terug naar het grote scherm.
2: I'll be right behind you. Go. Go.
1: The Mandalorian en Grogu. Nu exclusief in bioscoop.
2: This is the way.
3: Acht uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Lanaken in Limburg heeft een zware brand gewoed in een verpakkingsbedrijf. Het vuur was zo hevig dat de plaatselijke brandweer hulp heeft ingeroepen van collega's uit Nederland. Intussen is de brand onder controle en wordt er alleen nog nageblust. Slachtoffers vielen er niet, maar de schade is wel groot, zegt burgemeester Marino Keulen.
4: Dat is natuurlijk toch wel kolossaal, een magazijn wat eigenlijk helemaal in de as is gelegd. 2 miljoen kilo aan stok wat karton betreft, dan ook heel wat isomo. Er stonden ook blijkbaar 3 unieke oldtimers ook gestald. Dat is dus allemaal in de brand gebleven. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk een heel zware schadepost voor de eigenaar.
3: In het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn 2 trams op elkaar gebotst vanmiddag. Daarbij zijn zeker meer dan 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er erg aan toe. Het is dit weekend extra druk in Düsseldorf. Een Japans-Duits festival lokt zo'n 100.000 mensen naar het centrum van de stad in het Ruhrgebied, langs de boorden van de Rijn. Naar het voetbal dan. Dender en Lommel bepalen momenteel wie volgend seizoen in de hoogste klasse mag voetballen, nadat de heenwedstrijd op 3-2 eindigde. In het voordeel van Lommel zitten we nu in het slot van de terugwedstrijd. Johan de Kaluwe, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Blijft Dender in eerste of promoveert Lommel weer naar de hoogste klasse?
5: Op dit moment is het Lommel dat zal promoveren naar de eerste klasse, want de 0-0, zoals je aangaf, de heenwedstrijd met 3-2 gewonnen. En het is Dender dat de eerste helft heeft gedomineerd. Nauwelijks doelpogingen van Lommel. Van Lommel inderdaad, dat goed aan het verdedigen is. En ook op een goede doelman kan rekenen. Dat is Matthias Piklak. En ook wat pech natuurlijk bij Dender. Want in de eerste helft een Simba tegen de paal. En ook in de tweede helft werd de paal getroffen. Dus wat dat betreft zit het niet mee. Maar de spanning is er natuurlijk nog altijd. We spelen nog denk ik een minuut of 10. Met een doelpunt van Dender krijgen we verlengingen. Blijft het hier 0-0 of scoort Lommel, dan gaat Lommel naar de hoogste klasse. En zo ziet het er op dit moment uit, want de tussenstand kort voor het einde is 0-0.
3: Dankjewel, Johan. FC Barcelona heeft de Champions League voetbal bij de vrouwen gewonnen. In de finale versloeg het Lyon met 4-0. Voor Barcelona is het al de 4e eindoverwinning in de Champions League. En in de Formule 1 heeft George Russell de sprintrace van Canada gewonnen. De Brit was sneller dan zijn landgenoot en wereldkampioen Lando Norris. WK-leider Kimi Antonelli werd de 3e. Vanavond om 10:00 staat er nog de kwalificatie voor de echte grote prijs van Canada op het programma. Die race zelf wordt dan morgenavond gereden. Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm, maxima tot 30 graden in de Kempen. Aan zee 25 graden door een matige zeebries. Meer op 14nieuws.be.
6: Update jezelf
7: op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: Make Your Move, Step Across the Line.
1: En Stupid Disco heet dat eigenlijk.
0: Stupid Disco?
1: Ja, van Junior Jack.
0: Wel stupid vind ik dat niet.
1: En ik heb het helemaal herontdekt, want op Ibiza hebben ze de Amnesia Club geopend. En dat was de laatste plaat daar, om 12 uur 's middags.
0: Aha.
1: Gedraaid door Josh Baker.
0: Zie je, dat zijn van die DJ fun facts die we allemaal niet nodig hebben, maar toch blij zijn dat we ze kennen door jou.
1: Ik zal je straks even de beelden tonen. Ze zijn daar uitzinnig. Het is niet normaal.
0: Oké, iets om naar uit te kijken. Lars Michiels uit Genk heeft gestuurd in de app van M&M. Hij stuurt: ik begin aan mijn shift met de taxi en ik heb een hele lange nacht voor de boeg. Kan de DJ Levels van Avicii draaien om de vibe erin te houden voor mij? Alsjeblieft. De DJ, dat is DJ Magic. Die draait nog tot 9 uur vanavond. En ja, kan je dat?
1: Absolutely.
0: Ik denk het wel. M&M. Magic Saturday. M&M.

0: We leren weer wat nieuwe muziek kennen, denk ik dan.
1: Dit is Sorry van Joel Corey, maar dat is, die gaat al even mee, hoor.
0: Sorry van Corey, nog nooit van gehoord. Maar ik leer elke keer bij van je, dus dankjewel daarvoor. DJ Magic. Een vraagje nog van Davy Maas uit Aalst. Die zegt, ik ben net klaar met mijn catering van vandaag. Dus ik kan eindelijk aan mijn weekend beginnen. Kan Party Rock Anthem, alsjeblieft?
1: Uiteraard, dat moet zelfs.
0: LMFAO, heerlijk.

0: Diana, maar ik heb nog niet veel gezien eigenlijk.
1: Nee, jammer, maar het, ooit gaat het eraan komen. Dat kan niet anders.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Noor Wouters zit ook op iets te wachten. Ze komt uit Kortrijk, ze is 20 jaar en ze zegt vanavond sleepover met de besties. Please do yeah van Usher, want dat is ons lied.
0: Epic, gaan we doen.
1: Gaan we doen, gaan we regelen. DJ Magic, is dat moeilijk?
0: Nee, dat valt wel mee.
1: Valt wel mee.
2: M&M. Hey.

0: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
1: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
0: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro regelt alles. Toestellen, integraties en beveiliging.
1: Meer info op lab9.be.

0: Florence and the Machine, voilà, de naam is gezegd.
1: En de remix van Morgan C. Tree.
0: Ah, die naam heb je dan ook ineens gezegd. Dankjewel daarvoor, DJ Magic. Nog tot 9 uur gaan we nog knallen. Chloe Jacobs uit Brugge heeft een suggestie. Ze is cocktails en mocktails aan het maken, stuurt ze. En ze wil graag iets horen van Sabrina Carpenter.
1: Ja, ik ga dat mashuppen.
0: Mashuppen? Mogen we dat weten of is het een verrassing?
1: Het is een verrassing.
0: Dat is spannend. M&M. Hey. Make life.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Tijdens een loopevenement in Gerardsbergen hebben onderzoekers van de Universiteit Gent een uniek experiment uitgevoerd. Ze wilden achterhalen hoe het lichaam van de lopers reageert op de hitte. En daarom kregen sommige van hen een speciale pil die ze voor de wedstrijd moesten inslikken. Onderzoeker Gilles Bourgeois.
1: We hebben dus een tiental lopers die een temperatuurpil hebben ingeslikt, waarbij dat we eigenlijk tijdens de wedstrijd hun temperatuur kunnen gaan monitoren. En wanneer een kritieke grens bereikt van om de 39 graden Celsius, zien we dat dat eigenlijk wel een negatieve invloed heeft op prestatie, maar ook op veiligheid. Ja. Het cardiovasculair systeem, het hart- en bloedvaten, maar ook de nierfunctie zal een stuk onderdrukt worden wanneer de temperatuur te hoog wordt.
0: Aan de hand van de resultaten hopen de onderzoekers sporters tips te kunnen geven hoe ze zich op hitte kunnen voorbereiden. In het voetbal speelt SK Lommel volgend jaar na bijna een kwart eeuw weer in de hoogste klasse. Het verslag is van Johan de Kaluwe.
2: Volgend jaar weer 3 Limburgse ploegen op het hoogste niveau, want de 0-0 hier in Denderleeuw was voldoende na de 3-2 winst in de heenmatch. Dender domineerde de eerste helft, zette druk, maar Lommel bleef goed in de organisatie. En Simba trof de paal en doelman Piklak speelde op hoog niveau. Hij pakte ook in de tweede helft uit met enkele geweldige reddingen en had ook het geluk aan zijn kant toen Bert de paal en de deklat deed trillen. Lommel wou de nul houden en slaagde dus ook in dat opzet. 23 jaar na het faillissement en 6 jaar na het toetreden tot de City Football Group is Lommel terug. De meegereisde fans pakten nog uit met een veldbestorming en zullen ongetwijfeld in Noord-Limburg verder vieren. Dender moet na 2 seizoenen ontgoocheld terug naar de Challenger Pro League.
0: En in die hoogste klasse wordt vanavond de slotspeeldag in de Europe Playoffs afgewerkt. Standaar is als leider aan die slotspeeldag begonnen en neemt het op tegen Charleroi. Het heeft 2 punten meer dan Genk dat op bezoek gaat bij Oud-Heveleen Leuven. Tom Boudeweel, jij bent voor ons in Luik voor die wedstrijd tussen Standaar en Charleroi. Hoe staat het daar?
3: Nog altijd 0-0, maar het eerste opstootje aan de rand van het terrein tussen de aanvoerder van Charleroi, Ouzou, en Mortensen. En ze gingen al neus aan neus staan, want het is een broeierig sfeertje in de vurige steden in Luik. Want het is de shockwallon en er is nog wel wat om te spelen. Charleroi die zijn uitgeschakeld voor die barragewedstrijd tegen nummer 5 van de Champions Playoffs. Maar staan daar dus aan de leiding en ze dromen van die barragewedstrijd om alsnog weer Europa in te gaan. En vandaar dat het stadion helemaal is volgelopen. Maar het is toch de uitploeg die het best is begonnen met de bal tegen de paal van Schädler. Het openingskwartier is bijna volgemaakt. Nog geen doelpunten, maar wel veel sfeer. 0-0.
0: Oké, bedankt Tom. Ook in Oud-Heveleen Leuven tegen Racing Genk en Antwerp-Westerlo is nog niet gescoord. Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm. Maxima tot 30 graden in de Kempen. Aan zee 25 graden door een matige zeebries. Meer op 14nieuws.be.
4: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
5: Mixed by Erwin de Nul.
6: Turn on that radio and back here.
7: We interrupt this program to annoy you and make things generally irritating.
8: I know you're gonna dig this.
9: It's star time! Here we go again.

0: uur lang
1: het beste van Tomorrowland.
2: One World Radio op M&M.
3: Tien uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. En we beginnen met het filmfestival van Cannes, want daar is de uitreiking van de filmprijzen vanavond op een Belgisch feestje uitgedraaid. Met heel wat prijzen, al ging de Gouden Palm, de belangrijkste prijs, niet naar een Belgische film. Wim Schepens?
4: Nee, die was voor de film Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mangiu, die daarmee zijn tweede Gouden Palm wint. Maar toch is deze 79ste editie van het festival een succeseditie geworden voor de Belgische cinema. De jonge acteurs Emmanuel Macquia en Valentin Campagne uit de film Coward van regisseur Lucas Dont kregen samen de prijs voor beste acteur. De Belgisch-Franse actrice Virginie Efira kreeg samen met een Japanse de prijs voor beste actrice voor de film Soudain. En de film Notre Salut van de in Brussel wonende Franse regisseur Emmanuel Maar kreeg de prijs voor het beste scenario. Nog opmerkelijk, de Russische regisseur Zviagintsev deed een oproep naar zijn president Vladimir Poetin om het bloedbad in Oekraïne te beëindigen.
3: Oké, bedankt Wim. De dodelijke balans van de droneaanval in Luhansk gisteren is opgelopen tot 18. Er zijn volgens de Russische autoriteiten nog 3 vermisten. De regio Luhansk in Oekraïne wordt bezet door Rusland en volgens Rusland heeft Oekraïne een droneaanval uitgevoerd op de slaapvertrekken van een school. Het spreekt van een terroristische daad en zweert wraak. Oekraïne ontkent een burgerdoel te hebben aangevallen en zegt dat het een militaire eenheid in Luhansk had aangevallen. Voetbal in de Europlay-offs wordt momenteel de slotspeeldag afgewerkt. Standaard is daar als leider aan begonnen en speelt tegen Charleroi. Stef Wijnans, jij volgt Oud-Heverlee Leuven tegen Genk. En de Limburgers moeten winnen om nog over Standaard te springen in de stand. Slagen ze daar momenteel ook in?
5: Ja, daar slagen ze in. We zijn 8 minuten ver in de tweede helft en het staat 0-2. En Genk heerst heel erg makkelijk. In de eerste helft scoorden ze via 2 Japanners, Ito en Yokoyama. Maar die hadden nog kansen. En ook Biboet had nog een kans, nog een bal op de lat. Dus het had zeker 0-4, 0-5 kunnen staan voor Racing Genk. Dat hier makkelijk cruist voorlopig. Dus zij doen wat ze moeten doen. Maar Standaard doet dat niet. En die staan nog altijd op 0-0. Dat betekent dat Racing Genk voorlopig de winnaar is van de Europlay-offs. Maar we spelen nog zeker 40 minuten in beide wedstrijden. Dus Standaard moet scoren om over Genk te geraken. Genk doet het alvast goed. 0-2.
3: Dankjewel Stef. Ook Antwerpen en Westerlo spelen momenteel nog tegen elkaar. Daar staat het 1-0 voor Antwerp. En Lommel speelt na bijna een kwart eeuw volgend seizoen weer in de hoogste klasse. Het was in 2 varagewedstrijden sterker dan Dender, dat dus degradeert. Op een plein in het centrum van Lommel volgden zo'n 3000 supporters de wedstrijd op een groot scherm. De fans reageerden uitgelaten. Na een terugkeer van dus bijna een kwart eeuw op het hoogste niveau.
6: Fantastisch!
7: Verdiend gewonnen!
8: Kampioen.
9: We zijn kampioen!
10: Moet je dit seizoen hebben gespeeld, vind ik dat wel echt als we dat verdienen. 100%.
11: Ze wachten er al 23 jaar op. We hebben er 2 jaar geleden al kort bij gezet tegen Kortrijk. Het is toen niet gelukt. Dus daarom zijn wij trots als supporters en mogen de spelers zelf ook trots zijn.
3: En nog in het Limburgse voetbal gaan Wouter Franke en Sint-Truiden na dit seizoen uit elkaar. Het contract van Franke loopt af en wordt niet verlengd, dat is zo net meegedeeld. Franke werd in april van vorig jaar coach bij Sint-Truiden en loodste de Limburgers dit seizoen naar de 3e plaats in het klassement en een Europees ticket. Waar Franke volgend jaar aan de slag gaat, is nog niet bekend. En na een heel heldere nacht krijgen we morgen opnieuw zonnig en zomers warm weer. Maxima tot 30 graden in de Kempen. Aan zee is het wat minder warm door een frisse zeebries. Daar 25 graden. Meer op sporza.be en 14nieuws.be.
2: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party.
1: Het beste van Tomorrowland.
2: One World Radio op M&M. Welcome to

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: M&M Live.

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.
2: M&M Live.

0: met Dimitri Vegas en Like Mike.
1: Elf uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Geen gouden palm voor de Belgische films vanavond op het filmfestival van Cannes. De belangrijkste onderscheiding ging naar Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu. Zijn tweede gouden palm is dat overigens. Maar niettemin kleurde de uitreiking vanavond in Cannes wel heel Belgisch. Uitleg door Wim Schepens.
2: Toch is deze 79e editie van het festival een succeseditie geworden voor de Belgische cinema. De jonge acteurs Emmanuel Macquia en Valentin Campagne uit de film Coward van regisseur Lucas Dont kregen samen de prijs voor beste acteur. De Belgisch-Franse actrice Virginie Efira kreeg samen met een Japanse de prijs voor beste actrice voor de film Soudain. En de film Notre Salut van de in Brussel wonende Franse regisseur Emmanuel Maar kreeg de prijs voor het beste scenario.
1: In Denemarken gaat de uitredend premier Mette Frederiksen proberen een nieuwe regering te vormen. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor de parlementsverkiezingen zo'n 2 maanden geleden, maar bleef wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering op de been te brengen mislukte, een poging van Frederiksen, en het was nadien haar rechtsliberale uitdager Paulsen die het probeerde, maar ook die poging mislukte. Nu is dus Frederiksen opnieuw aangesteld om te proberen een regering in Denemarken te vormen. Racing Genk heeft de Europlay-offs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag wipte het nog overstaan daar in de stand, dankzij een overwinning bij Oud-Heverlee Leuven. Het verslag is van Stef Wijnands.
3: Racing Genk dus, en niet Standaar speelt volgende week de barrage om een Europees ticket. Genk speelde een uitstekende eerste helft en werd maar karig beloond met 2 doelpunten van Ito en Yokoyama. De score had bij de pauze immers veel hoger kunnen oplopen. Maar hoe vlot Genk ook voor de rust combineerde, zo slap verdedigde het erna. OHL voetbalde een kans of 5 bij elkaar en had Genk nog in nauwe schoentjes kunnen brengen. Intussen hoorden de Genk-fans in het stadion dat Standaar in eigen huis met 0-2 werd afgetroefd door Charleroi en dat de winst in de Europlay-offs dus voor de Limburgers is. Volgende week zondag speelt dus Genk en niet Standaar tegen AA Gent of KV Mechelen.
1: En als alles goed is, gaan we nu nog naar Luik, naar Tom Boudeweel. Want Tom, bij jou, jij zat die match tussen Standaard en Charleroi te volgen. Het is daar heel onrustig blijkbaar.
4: Ja, het venijn zit in de staart. Er is heel veel herrie geweest na het laatste fluitsignaal. Niet zozeer door de ontgoocheling van de Standaard supporters, maar door het uitdagend gedrag van de doelman van Charleroi. En dat kon ze hier niet hebben, want het is en blijft de Waalse schok tussen de twee Waalse tenoren. En Charleroi dat komt winnen op Sclessin en daardoor de kans ontneemt van Standaard om een Europees ticket te halen. Dat konden ze maar matig appreciëren. En ondertussen, het heeft zijn tijd geduurd, is de politie op het terrein gekomen en lijkt de rust een beetje te zijn weergekeerd. Maar grote anticlimax dus op het terrein en ook bij de supporters meteen na de wedstrijd.
1: Oké, dank voor de update, Tom. En we krijgen een heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op wat nevel. En dan zondag opnieuw heel veel zon en zomerse temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party.
0: Smash the house.
5: Dit zijn Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nu heel nabij. Dat heeft ook president Trump vanavond bevestigd. Eerder op de dag waren er al positieve signalen te horen. Trump zegt nu dat de deal grotendeels onderhandeld is, op enkele details na. Mogelijk is er vannacht of zondag uitsluitsel. Details zijn er nog niet, maar de opening van de straat van Hormuz, belangrijk voor het scheepvaartverkeer van en naar de regio, lijkt wel deel van die deal uit te maken. Door het afsluiten van die route, door het conflict tussen Iran en de VS en Israël, stegen de energieprijzen de voorbije weken fors. Een Belgische galaavond op de prijsuitreiking van het filmfestival van Cannes vanavond. Drie prijzen gingen naar ons land. De jonge onervaren acteurs Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen samen de prijs voor beste acteur. Voor de film Coward van Lucas Dont. Een grote verrassing, zegt Lieve van Gils vanuit Cannes.
1: Dat is zot, hè. En iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Moet ik zeggen, niemand had dat verwacht, dat die twee met die prijs zouden gaan lopen. Valentin Campagne en Emmanuel Macchia, die komen nu op dat palmarès te staan. In plaats van, ik zeg maar iets, Javier Bardem of Sebastian Stan. Twee Hollywood-toppers die hier toch ook in de running waren. Dus het blijft toch wel, ja, blijft toch heel bijzonder. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om, ja, jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van streken weg van de straat.
0: Onze landgenote Virginie Efira werd beste actrice en de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En ook regisseur Lucas Dont, zo is dat, die was blij met de bekroning van zijn jonge acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers, dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: De hoofdprijs voor Dont werd het niet. De Gouden Palm voor beste film ging naar de Roemeense prent Fjord. Een team experts van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen vertrekt zondag naar Congo in Afrika om daar het ebola-virus te helpen bestrijden. Het gaat om een nieuwe variant van het virus die in Congo al meer dan 200 doden ondertussen heeft gemaakt. Laurens Liesenborgs van het instituut vertelt wat er in Congo precies gaat gebeuren.
3: We gaan onderzoeken hoe deze nieuwe variant zich verspreidt en zich manifesteert. Anderzijds gaan we helpen ook met de diagnostiek, want eigenlijk een minderheid van de gevallen, maar 10% van de verdachte gevallen wordt momenteel getest. Dus dat moet beter. En dus wij gaan ook nieuwe diagnostische kits leveren. En ten derde helpen wij ook met het opzetten naar onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. We gaan nieuwe geneesmiddelen testen om hopelijk die hele hoge sterfte toch wat omlaag te halen.
0: Racing Genk heeft de Europlay-offs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag wipt het nog overstand daar in de stand. Dankzij een overwinning bij Oud-Heveleer Leuven. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
4: Een anticlimax voor Standaar als bij Wonder op de eerste plaats belandt. Alles zelf in handen om de barrage te spelen voor een Europees ticket. En dan thuis afgaan, net in de Waalse schok. Charleroi was de betere ploeg en maakte het verschil in het slotkwartier met goals van Romsaas en Bernier. Meteen na de match ging Charleroi doelman Coné de thuisfans uitdagen. Het begin van een flinke knokpartij op het veld en in de tribunes. De politie bracht uiteindelijk de rust terug. En zo wint Racing Genk de Europlay-offs dankzij een sterke eerste helft met Japanse goals van Ito en Yokoyama en een slappe tweede periode zonder doelpunten. Genk krijgt zo een onverwachte tweede herkansing na de gemiste top 6 plaats in de competitie en de slappe play-offs.
0: En volgend seizoen opnieuw drie Limburgse teams in de hoogste klasse, want na 23 jaar promoveert Lommel weer naar het hoogste niveau. De vreugde bij Lommel vanavond was groot, ook bij voorzitter Harm van Veldhoven.
5: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, anderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug.
0: En in Duitsland heeft Bayern München van coach Vincent Kompany de Duitse beker gewonnen vanavond nog. In de finale versloeg het Stuttgart met 3-0. Vannacht helder en nog lang zacht, rond 14 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op wat nevel of mist. Zondag opnieuw volop zon en tot 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Volgens de Amerikaanse president Trump zitten de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in de laatste rechte lijn. De laatste details van het akkoord zouden worden besproken. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz weer volledig heropend zou worden als de deal rond is. Al wordt dat al meteen tegengesproken door Iraanse media. De voorbije dag waren er al positieve signalen te horen over de onderhandelingen, onder meer vanwege de Pakistaanse regering die optreedt als bemiddelaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije avond zware explosies gemeld. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een grootschalige aanval liever met Russische ballistische raketten. De bevolking wordt opgeroepen om te schuilen in schuilkelders. De Oekraïnse luchtmacht meldt een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een hypersonische middellange afstandsraket. De Oekraïnse president Zelensky had daar eerder ook al voor gewaarschuwd. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
1: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers, dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat dat geëerd wordt.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. In de hoogste klasse van het voetbal in de Europlayoffs zijn rellen uitgebroken bij de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. Standard verloor die wedstrijd met 0-2. Er werd gevochten en er kwamen ook vuurpijlen terecht op het veld. Ook sommige spelers waren betrokken bij de rellen. En na de wedstrijd bleef de sfeer buiten het stadion ook nog grimmig. De trainer van Standard, Vincent Ouvraar, betreurt het geweld.
2: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: Het was uiteindelijk Racing Genk die de Europlayoffs kon winnen door de wedstrijd tegen OH Leuven te winnen met 0-2. Daardoor kan Racing Genk volgende week nog een barragewedstrijd spelen om Europees voetbal. En in de grote prijs Formule 1 van Canada heeft George Russell na winst in de sprintrace ook de beste tijd neergezet in de kwalificaties. De Brit, die rijdt voor Mercedes, was sneller dan zijn Italiaanse teamgenoot Antonelli. Dat is de leider in de WK-tussenstand. De komende avond start Russell dus van op de polepositie in de grote prijs van Canada. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.